0: In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Helderland. De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: Jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Een hele goedemorgen, de start van een nieuwe maand, augustus en midden in het vakantieseizoen. Leuk dat je ons gevonden hebt als je in onze mooie provincie vakantie viert. En uiteraard jij ook die ons altijd aan heeft staan. Ik ga samen met jou deze zaterdag opstarten. Ik kijk voor je wat er nu op onze site te vinden is en muziek. Uiteraard veel muziek ook op deze zaterdag. Kate Bush heb ik zometeen voor je en Tensie Zier komt er nu aan.
0: Zin in Zaterdag.

Goedemorgen, zet er nog een bak koffie bij. Het is de eerste zaterdag van augustus. Traditioneel een drukke vakantiedag op de Europese wegen. Succes als je naar Frankrijk, Duitsland of Zuid-Europa gaat. Het wordt druk op de snelwegen, ze verwachten daar dus veel verkeer vandaag. Ik heb even bij ons op de site gekeken, staan een aantal interessante dingen op. 4 jaar na de extreme overstromingen bijvoorbeeld staat de Waal juist opvallend laag door de aanhoudende droogte. In juli 2021 bereikte de rivier nog een recordhoogte met ondergelopen kaders en een pannenkoekenboot, misschien weet je het nog, die niet meer over land bereikbaar was. Nou, we hebben de beelden op onze site van toen en nu naast elkaar gezet en die laten zien hoe groot het verschil is. In de gemeente Oldebroek zijn de afgelopen tijd zeker 7 regenboogvlaggen gestolen bij particuliere woningen. Minstens 3 inwoners hebben aangifte gedaan en initiatiefnemers roepen andere gedupeerden op hetzelfde te doen om de omvang van het probleem duidelijk te krijgen. 1 bewoner hing direct een nieuwe vlag op met een bordje daarbij waarop de dief wordt uitgenodigd er voortaan gewoon 1 te komen vragen in plaats om deze te stelen. En een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich voedt opnieuw de zorgen over de files door de Duitse grenscontroles. Omwonenden en ondernemers zeggen dat het op dit traject regelmatig misgaat doordat verkeer achterop de file botst. Ze vrezen dat zonder maatregelen een volgend dodelijk ongeluk slechts een kwestie van tijd is. Dit en veel meer staat natuurlijk te lezen bij ons op de site gld.nl. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws doen we straks om 19:30, hebben we ieder uur. En het weer uiteraard ook nemen we uitgebreid met je door. Dat doen we ongeveer over een minuutje of 40. Dus je moet er nog even op wachten. Muziek zometeen van Emma Heesters bij Radio Gelderland. En nu de Spinners en The Rubber Band Man.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: spreek ik die van jou.
1: Sowieso, ja, dat zijn wel woorden van Emma Hayes. Het is een hartebreker.
2: De plaat bij de dag.
1: Mag er nog even een bak koffie bij, doe ik de muziek vandaag. Het is leuk, zin in zaterdag. De hele dag Radio Gelderland aan. We zijn in vakantiestemming en we blikken zo af en toe eens terug met muziek op bepaalde gebeurtenissen. Heb jij bijvoorbeeld ook een plaat bij de dag vandaag? Laat hem even weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En mailen, dat kan ook, André@gld.

0: www.radio2.nl. Nou, dit is mijn plaat van de dag. Vandaag namelijk, precies 55 jaar geleden, vond in New York het Concert voor Bangladesh plaats. Het was het eerste grote benefietconcert in de popgeschiedenis. George Harrison en Ravi Shankar die organiseerden het evenement om geld in te zamelen voor vluchtelingen uit Bangladesh. Op het podium stonden onder andere Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr en Billy Preston, niet de minste. En het concert werd een enorm succes en vormde het voorbeeld voor latere benefietconcerten als Live Aid halverwege de jaren 80. En als je op YouTube kijkt en je zoekt op het Concert voor Bangladesh, er staan enorme mooie en fijne opnames op. Ze hebben de beelden ook allemaal opgepoetst. Dus het is heel erg goed te kijken. Sterker nog, het hele concert is daar ook gewoon terug te vinden. En een van die liedjes die daar gespeeld werd door George Harrison is deze. My Sweet Lord.
1: De plaat. Bij de dag.

0: Wie pruttelt in de keuken? Misschien ben je een puzzeltje aan het maken. De muziek is van Radio Gelderland. To Be With You Again van Level 42. Bijna 19:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Loenen is het nu 10,2 graden en in Zetten 14,1. Het weer in Gelderland. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig met temperaturen vandaag van 24 tot 26 graden. En morgen 25 tot 28 graden in onze provincie. En maandag kan het regionaal tropisch warm worden met temperaturen van 29 tot 32 graden, gevolgd door kansen op regen of onweersbuien later op de dag. Het belangrijkste Gelderse nieuws van vandaag. In Echteld is gisterenavond een auto op de kop in een sloot beland aan de Medelse straat. De brandweer heeft het voertuig veiliggesteld en de bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis. En waterschap Rivierenland heeft een nieuw pompgemaal geplaatst om het water van het Pannerdens kanaal naar de Linge te pompen bij extreme droogte. De installatie is nog niet direct nodig, maar kan snel ingezet worden als de droogte gaat aanhouden. Straks dan kijken we met Weerplaatsen naar het weer in detail vandaag en geef ik je de nodige inspiratie om de zaterdag in Gelderland leuk door te komen. Want er zijn weer de nodige evenementen in onze provincie. En ook veel muziek om de zaterdag fijn op te starten. We dachten zo meteen van Teddy Swims en nu America.
1: Zin in zaterdag.

Radio Gelderland met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik heb wat leuks voor je. Als je van brullende motoren houdt, want er is van alles te doen in onze provincie. En die brullende motoren die zijn vandaag in Lochem te vinden. Voor de 41ste keer vindt het evenement Tractorpooling Lochem plaats. Het is een van de grootste en meest toonaangevende tractorpooling evenementen van ons land. En die vinden deze zaterdag dus plaats aan de voet van de Lochemse Berg. Meerdere wedstrijden zijn er dan te zien. De deuren van het evenement ten terrein die gaat open om een uurtje of twee. Om 4 uur wordt er dan gereden en de Facebook bent mooi wark, die sluit het evenement om 21:00 vanavond af met een optreden. Tickets zijn overigens wel online verkrijgbaar, dus dan moet je even googlen op Tractorpooling Lochem voor de 41ste keer, dus begint allemaal vanmiddag. Gisteren was het al een beetje begonnen, we hadden de organisator al aan de lijn, Theo Winter, en die zei, nou, het loopt al aardig vol en vandaag dus zijn de hoofdpunten daar te beleven. Over een minuutje of 10 gaan we eens kijken hoe het weer in Gelderland zich gedraagt vandaag en de komende dagen. Het schijnt weer wat warmer te worden, maar ook wat regen en onweersbuien. Dus genoeg afwisseling wat dat betreft. En hoe het verder op deze week gaat, daar kom je achter als je blijft luisteren, want dat nemen we later hier nog door. 8 minuten over 7:30 en dit is Liverpool Express bij Radio Gelderland.

Ja, dat is natuurlijk de mooiste manier om onze mooie provincie te, ja, te verkennen, zal ik maar zeggen. En dat is nou heel leuk, want de hele maand augustus gaan wij in totaal 4 e-bikes te waarde van per stuk 3.500 euro weggeven. Dat wordt echt een feestje, hoor, want we gaan een nieuw programma doen. Dat heet Rondje door Gelderland. En het leuke is dat we daar dus een mooie elektrische fiets aan gaan koppelen. En elke week geven we er één weg. 3.500 euro, ruim zelfs, kost die. En die kan jij winnen vanaf aanstaande maandag bij Radio Gelderland.

0: 12 minuten voor 8 bij Radio Gelderland en Sonny and Cher. En I've got you, babe. Nou, wie we nu hebben, dat is Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, het wordt langzaamaan licht. Het is al in de provincie, geloof ik, al licht. Schijnt er al een zonnetje, want ik kan het niet goed zien door de bomen heen hier.
1: Er schijnt wel een zonnetje, maar ook nog flink wat bewolking op dit moment wel in de provincie.
0: Ja, ja. Toch wel. Hoe warm is het nu?
1: Op dit moment is het zo'n 12 graden op de meeste plekken. Enigszins aan de frisse kant. En we hebben ook best wel een frisse nacht achter de rug. Met minima die op sommige plekken zijn gedaald naar een graad of 9. Dus ideaal moment om even alle ramen open te zetten. Want we krijgen de komende dagen toch wel weer te maken met een echt wel zomersweer met hoge temperaturen. Vandaag valt het wel mee, want vandaag volgt eigenlijk best wel een aangename zomerdag. De temperatuur gaat deze ochtend vrij snel oplopen. Halverwege de ochtend is het dan een graad of 20. En dan schijnt de zon overal geregeld. Dus die wolkenvelden die nu nog aanwezig zijn, die gaan geleidelijk oplossen. En ook vanmiddag is het ronduit zonnig. Met hier en daar wel wat onschuldige stapelwolken. Staat een meest matige wind uit noordelijke richting. En het wordt uiteindelijk zomerswarm met een graad of 25 vanmiddag. Dus echt wel een aangename dag.
0: Precies. Ja. Windje erbij. Wat is de windkracht vandaag dan?
1: Windkracht 2 tot windkracht 3. Dus dat valt allemaal wel mee. Echt wel vrij rustig. Ook vanavond volgt dan gewoon nog een aangename zomeravond. De stapelwolken die nog aanwezig zijn, die gaan oplossen. En we zien de zon gewoon nog een geruime tijd tot zonsondergang. Bij temperaturen ook nog dan boven de 20 graden. Vannacht gaan het dan wel weer flink gaan afkoelen. Naar temperaturen die op de kuiste plekken in gaan leveren naar zo'n 10 graden. Dus toch alweer een frisse nacht.
0: Ja, precies. Dat is wel even om een jasje 's avonds aan te doen dan, denk ik, hè?
1: Zeker. Ja,
0: precies. Dat is dan wel handig. Dat merkte ik gisteravond ook al. Dus dat is heel fijn. Hey Berend, dankjewel. We spreken je over een uur weer.
1: Tot zo, hè.
0: Tot zo, man. Hoi, hoi. Berend van Straten van de Weerplaza. Dit is Flash and the Pan bij Radio Gelderland. En Midnight Man. Nou, dat duurt nog een paar uur.

0: Radio Gelderland.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Een lekker ontbijtje, kopje koffie erbij en
3: een croissantje.
2: Ja, waarom ook niet, hè? Puzzeltje, diamond painting of gewoon even die huishoudelijke taken om straks lekker in de tuin te kunnen zitten. Nou, ik hou je graag gezelschap. Naast de fijne muziek van Queen onder andere, zometeen ga je die horen, kijk ik nog even in de regionale kranten van vandaag. Nou, dat klinkt heel spannend. Ik weet niet wat hij nou aan het doen is, maar ik wil gewoon graag even wat boodschappen gaan doen. Ja, zullen we samen even wat boodschapjes gaan doen? Lijkt me een goed idee, toch?
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl. Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
0: Zin in Zaterdag.

Het wordt druk op de wegen richting Zuid-Europa vandaag. We zitten op 1 augustus, we zitten midden in de vakantie. Ook vandaag gaan er weer veel mensen weer naar het buitenland toe. Misschien ga jij niet naar het buitenland, blijf je hier. Hartstikke leuk. Blijf ons ook gezelschap. Hè. Ook als je naar het buitenland gaat, kun je Radio en TV Gelderland natuurlijk gewoon ontvangen. Hoe makkelijk is dat, hè? Ik heb even een blik in de regionale kranten gedaan van vandaag. En we zien daar het volgende onder andere. De Achterhoek bijvoorbeeld dreigt vanaf 2030 een tekort aan drinkwater te krijgen. En daarom legt Vitens een nieuwe waterleiding aan tussen Hengelo en Eibergen. De leiding van ruim 20 kilometer moet ervoor zorgen dat drinkwater beter over de regio wordt verdeeld, zodat nieuwe woningen en bedrijven aangesloten kunnen blijven. En de werkzaamheden starten naar verwachting dit najaar en duren ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Door de extreem lage waterstanden varen steeds minder veerponten in Gelderland. Het Bronkhorsterveer is al gestopt en ook het voet- en fietsveer bij Redehout. Morgen is dat al, ja, de pont uit de vaart. Terwijl meer veerdiensten waarschuwen dat sluiting dreigt. Alleen op enkele plekken, zoals het Drielse veer en de Maasveren, levert de droogte voorlopig geen problemen op. En Milieubeheer Nederland uit Apeldoorn is failliet verklaard nadat eerder ook een ander bedrijf van dezelfde eigenaar failliet ging. Het bedrijf verkocht onder meer zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen, maar laat volgens de curator nauwelijks bezittingen achter en schuldeisers zitten met openstaande vorderingen. De curator onderzoekt de afwandeling van dit faillissement. Nou, dat was even een blik uit de regionale ochtendkranten. Uiteraard ook veel meer nieuws te vinden op onze site. Om 8:30 dan geven we de hoofdpunten van het Gelders nieuws weer, wat je vandaag daar kan vinden.

0: ringt de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl

Radio Gelderland met René Vroger en Whalen. Mooie combinatie, hè? Hoe de liefde gaat. Zometeen gaan we nog even aandacht besteden aan de Boerendag. Dat is in Eibergen vandaag. We gaan even bellen met de organisator. Dat doen we ongeveer over een minuut of 20. Maar we kregen al een appje van Gerard Keuper. En die zegt, tijdens die Boerendag, hè, in Eibergen is ook het atelier van de Midwinterhoorngroep in Eibergen geopend. Dan kan je dus zien hoe de Midwinterhoorn wordt gemaakt. En je kan het zelf proberen. Op de Brink is daar een informatiestand met elk half uur een gratis pendeldienst naar het atelier aan de Olden Eibergse Dijk. En speciaal voor de Boerendag laat de groep zien hoe de midwinterhoorn vroeger als communicatiemiddel op boerderijen werd gebruikt. Je kan meedoen aan workshops, demonstraties en een wedstrijd om de langste houtkrul te hakken. Nou, dat is een van die onderdelen die via de Boerendag te doen is en te beleven is. En hoe dat verder allemaal in zijn werk gaat, dat hoor je straks over een minuut of 20. Boerendag dus in Eibergen wordt leuk.

Paul Carrick, toen nog in de groep Mike and the Mechanics. En Silent Running bij Radio Gelderland. Zometeen dan hebben we de plaat bij de dag. Ik kreeg net weer een appje van Willy. Die appt ons dat altijd eventjes. Ze zoekt altijd even wat op. En ze heeft iets leuks gevonden waar we een regionaal tintje aan gaan geven. Apeldoorn, om precies te zijn. Gaat het zometeen horen naar Blondie.

0: Fijne muziek van Radio Gelderland. Nou, die van onszelf. Oh, Blondie in dit geval, een Heart of Glass.
1: De plaat bij de dag.
0: Glass is het eigenlijk dan, hè? Een beetje Amerikaanse uitspraken hanteren. Willy die stuurt ons elke zaterdag trouw een appje om haar plaat van de dag door te geven. En dat heeft ze ook deze zaterdag weer gedaan. Vind ik leuk. Vandaag namelijk, in 1976. De aanleiding is toch wat minder, maar de plaat is wel leuk. Ga ik je zo uitleggen. De Grand Prix van Duitsland, de Nürburgring, weet je nog? Daar vloog Niki Lauda uit de bocht. Vermoedelijk was het technisch probleem aan de auto, waardoor hij hard de vangrail inschoot. Zijn Ferrari vlamde op de baan, waarna hij toch zwaar gewond raakte en zware brandwonden opliep. Was niet zo fijn. En Willy die is even aan het zoeken geweest naar een leuke plaat erbij. En ze kwam erbij uit bij een groep die in Apeldoorn zijn oorsprong vond. Namelijk Air Bubble. Dit is Racing Car.
1: De plaat.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Voor sport, bad beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Voor ieder moment de perfecte leesbril.
0: Mijnleesbril.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hoge Enk is het nu 12,3 graden en in Bredevoort 14,7. Het weer in Gelderland, het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Vandaag 24 tot 26 graden. En morgen valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 26 tot 29 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Duitsland verlengt de grenscontroles die oorspronkelijk in september zouden eindigen... vanwege de situatie in Ceuta waar veel migranten de Spaanse exclave bereikten. Minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt heeft nog geen nieuwe datum gegeven voor het opheffen van de controles. En NEC verloor thuis met 2-1 van Sevilla, terwijl de Graafschap vandaag in Zelhem tegen Excelsior speelt als laatste oefenwedstrijd voor de competitie. De Graafschap heeft nog geen complete selectie en mist enkele spelers door blessures. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. De uitgebreide weer gaan we straks doornemen met Berend van Straten van Weerplaza. En we bellen met Eelke Hasselo. Zij is organisator van de Boerendag in Eibergen. En wat daar allemaal vandaag plaatsvindt, dat hoor je over een minuut of 10.
6: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Zin in zaterdag.

0: Koffie en een lekker broodje. Misschien neem je wel even de moeite om vandaag een lekker broodje te halen bij de warme bakker bij jou in de buurt. Dat is altijd fijn natuurlijk. Word je zaterdag nog een stukje beter van Links en So This Is Romance. We gaan het hebben over de Boerendag in Eibergen. Aan de telefoon heb ik Eelke Hasselo, de organisator. Eelke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er vandaag allemaal in Eibergen te gebeuren? Want heel Eibergen staat op de kop volgens mij, hè?
1: Ja, we hebben een heleboel te doen in het dorp. We hebben een gezellige streekmarkt met allerlei leuke producten te koop. En eigenlijk alles staat een beetje in het teken verder van het boerenleven. Dus we hebben een hele mooie oldtimer trekkers en werktuigen. Leuke optredens, een folkloristische dansgroep. Van alles voor de kinderen te beleven.
0: Ja.
1: Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen met opnoemen.
0: Nee, precies. Nou, het is inderdaad heel veel. Je zei ook even, dat is leuk voor de gezinnen natuurlijk. Ook alles voor de kinderen. Wat kunnen we daar verwachten?
1: We hebben een heel mooi groot springkussen in de vorm van een echte boerderij met een trekker.
0: Mm-hmm.
1: De kinderen kunnen zich laten schminken. Er kunnen een echte boerderij tattoos gezet worden. Ze kunnen knutselen. Een echte streektegel kunnen ze maken om thuis aan de muur te hangen.
0: Ja.
1: We hebben een echte kinderboerderij. Die staat op de grote parkeerplek achter de Kruidvat. Dat grenst aan de markt. En daar kan je koeien, ponies, schapen, konijnen geloof ik, cavia's. Ik weet niet wat, maar er komt een hele boerderij aan dieren komt er mee.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk sowieso hartstikke leuk voor de kinderen. Er is ook een huifkartocht waar je gratis mee naar de WEMA kan. Dat is het Midwinterhorn Atelier.
0: Ah.
1: Dat zit tegenwoordig helaas buiten het centrum. Vroeger zaten ze heel mooi aan het plein, maar ze willen nog heel graag meedoen. Dus je kan met de huifkar, met een mooie oldtimer trekker, een klein ritje maken daar naartoe. Daar even de boel bezichtigen en dan weer gewoon terug naar de markt.
0: Ja, dat is leuk, want ik had net een van de mensen van deze WEMA, zeg maar. En die zei al van, nou ja, je kunt dus met een speciaal vervoermiddel, dat is dus die huifkar, kun je daar naartoe. Want ze kunnen ook, volgens mij, hebben jullie ook een wedstrijd naar de grootste houtkrul hakken, hè?
1: Dat doen ze van de WEMA uit, inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Dus dat gaat ook verder gebeuren. Wat maakt deze dag in Eibergen zo uniek, volgens jou, Eelke?
1: Vooral de mooie samenwerkingen, denk ik ook. Zoals dus inderdaad de WEMA. Dus het Museum de Scheper doet ook mee. Daar hebben ze heel mooi een smid die demonstraties geeft op het binnenplein bij hun. En gewoon een hele gezellige club met vrijwilligers. En we maken er altijd gewoon een supergezellige dag van. Het is voor iedereen wat. Het is laagdrempelig. Het grootste deel kost ook gewoon niks. Dat is ook altijd fijn. Tuurlijk, als je iets lekkers haalt op het plein, dan kost dat wat. Maar je kan ook een heleboel dingen gewoon zomaar doen. En het wordt gewoon helemaal geregeld vanuit de ondernemersvereniging.
0: Ja, precies. Nou, dat is altijd goed om te horen. Als we het hebben over het aankomen in Eibergen. Ja, er zullen veel bezoekers gaan komen. Parkeerplaatsen geregeld daar?
1: Zeker. Bij alle supermarkten kan gewoon goed geparkeerd worden. Bij de pikkerhal kan geparkeerd worden. Dus daar is plek genoeg.
0: Ja, dus dat komt zeker goed. Eibergen dus speciaal vandaag, de Boerendag. Eelke, dankjewel in ieder geval. En loopt het goed met de organisatie? Want je loopt overal tussendoor nu, hè?
1: Tot op heden liep we op schema. Maar ja, nu loop ik natuurlijk even achter.
0: Ja, precies.
1: Maar dat komt helemaal goed.
0: Oké, hartstikke goed. Veel succes vandaag. Dankjewel.
1: Dankjewel. Doei.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Samuel Wild hebben Radio Gelderland en Echte Liefde is te koop. 9:10 is het geworden. Berend van Straten van Weerplaza, die is weer klaar gaan zitten. We gaan eens even kijken wat het weer vandaag en een beetje morgen doet. Volgens mij is het al flink aan het opwarmen, hè Berend?
1: Klopt inderdaad, ja. Nou, we komen van best lage temperaturen deze ochtend. Want in de vroege ochtend was het nog maar een graad of 10 op sommige plekken. Maar inmiddels is het alweer 14 of 15 graden in de provincie. En vanuit het westen gaat de zon overal ook geregeld doorbreken. En ook vanmiddag staat er gewoon een zonnige dag op programma. Bij zomerse temperaturen die hier en daar gewoon weer de 25 graden kunnen gaan aantikken. Ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. Dus als je het mij vraagt, gewoon een aangename zomerdag vandaag. Met dus niet al te hoge temperaturen. Ideaal weer om buiten iets te ondernemen.
0: Nou, de barbecue aan te steken, zou ik maar zeggen. Hè?
1: Ook dat,
0: ja,
1: zeker.
0: Toch? Ja, ja, nee, ja. Er wordt goed weer. Maar het koelt wel af vanavond, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Alhoewel, vanavond is het ook best wel een lange tijd aangenaam. Temperaturen tot zonsondergang verwacht ik nog wel rond of boven de 20 graden. Na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En dan vannacht verwacht ik toch wel weer lage minima die hier en daar zou uit kunnen komen rond een graad of 12 in de provincie.
0: Ja, ja. En hoe staan we dan morgen op?
1: Morgen staan we op met een volop zon. Ja, ik denk dat we als je in de ochtend naar buiten gaat minder bewolking tegenkomt dan deze ochtend. Veelal strak blauwe luchten. Hier en daar misschien wat hoge sluierbewolking, maar mag geen naam hebben. En in de middag is het ook de zon die het weerbeeld bepaalt. Wederom niet al te veel wind. De wind gaat wel naar het oosten draaien. En dit gaat weer de weg vrijmaken voor de aanvoer van wat warmere lucht richting de provincie op zondag. En dat gaan we morgen echt al wel merken. Want in de middag krijgen we te maken met temperaturen die op gaan lopen naar zomerse waarden van 27 of 28 graden in de provincie. Dus ideaal weer om bijvoorbeeld bij een meertje te gaan liggen.
0: Ja, ik wou net zeggen, goed insmeren dan ook, hè?
1: Ook dat, ja. De zonkracht is morgen UV-index 6. Dus dat betekent dat je echt wel weer snel kan verbranden als je niet insmeert. Ja.
0: Kijk, zo zie je maar weer. Deze nemen we ook weer even mee. En ik zit nog even te kijken, maar laten we dat over een uurtje even doen. Even de rest van de week doornemen dan, hè?
1: Lijkt me een goed plan.
0: Doen we dat, Berend. Hey, tot straks.
1: Tot zo.

Fijne muziek voor de zaterdagochtend. The Kings en Waterloo Sunset. Zo meteen het NOS-journaal van 9 uur. Eerst nog even aandacht voor het stadhuis van Culemborg, mocht je daar in de buurt zijn vandaag. En wil je weten hoe dat stadhuis daar van binnen uitziet, dan is dit je kans vandaag. Want er wordt een rondleiding gegeven door het gebouw aan de Oude Vismarkt. Twee enthousiaste gidsen die staan klaar om je alles te vertellen over de rijke historie van het pand. Die rondleiding die begint om 2 uur vanmiddag. Dat duurt ongeveer een uurtje. En de deelname, dat is leuk, die is helemaal gratis. Je moet je wel even aanmelden. En dat gaat via een mailadres, een Gmail-mailadres. Schrijf mee, daar komt-ie. stadhuisgidsenculemborg@gmail.com. Heb je? stadhuisgidsenculemborg@gmail.com. Daar moet je even naartoe schrijven. En dan kun je mee. Maar misschien kun je ook gewoon aansluiten, hoor. Dat weet ik niet. Ja, dat zou toch wel zo makkelijk zijn, toch? Het stadhuis van Culemborg vanaf 2 uur dus. Een rondleiding van een uur, mocht je daar naartoe willen. En wat leuke inspiratie willen opdoen. Het gebouw aan de Oude Vismarkt daar. Als laatste voor het NOS-journaal van 9 uur is dit Foreigner bij Radio Gelderland.

0: is Radio Gelderland.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Michel, dankjewel. Michiel, hè? Michiel, sorry. Ja, je krijgt de koffie van mij vandaag. Op 1 augustus in 1981 veranderde er veel in de muziekwereld. Wat is dat precies? Nou, daar kom je zo meteen achter over een minuut of 10... want dan doen we de deuren weer open van het museum van de jaren 80. Uiteraard nog wat agendatips op deze zaterdag. Leuke dingen zijn er te doen in onze provincie. En we hebben natuurlijk het weer van Weerplaza. En dan kijken we even vooruit naar de komende dagen. Oh ja, en natuurlijk heel veel muziek. Zometeen de Dire Straits.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
8: Mijnleesbril.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen. digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Zin in Zaterdag.

0: mooie combinatie van de Country Crow samen met Bluff, de Helden uit Zeeland en Holiday in Spain. Nou, we staan weer voor de deur. Ik zou zeggen, zet hem maar open, dat ding. Want, ja, we gaan het museum van de jaren 80 binnen. En vandaag op 1 augustus in 1981... toen veranderde de muziekwereld voorgoed. Want deze dag ging namelijk Music Television van start. Loop maar even mee naar boven, dan laat ik je de opening even horen.
1: This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel. Just moments ago, all of the VJs and the crew here at MTV collectively hit our executive producer, Sue Steinberg, over the head with a bottle of champagne, and behold, a new concept is born. The best of TV combined with the best of radio. Now, starting right now, you'll never look at music the same way again.
0: Ja, mooi hè. De allereerste videoclip trouwens die de zender uitzond, dat was Video Killed the Radio Star van de Bugles. Ja, een titel die achteraf bijna profetisch leek trouwens. Plotseling draaide het in de popmuziek niet alleen meer om hoe een artiest klonk, maar ook hoe die eruit zag. De videoclips werden steeds groter, creatiever en ook duurder. En artiesten als Michael Jackson, Madonna en Duran Duran groeiden mede dankzij MTV uit tot wereldsterren. Voorzichtig hoor, met het erfgoed. Hoewel velen dachten dat muziekvideo's de radio zouden verdringen, bleek het tegenovergestelde waar. Radio en televisie bleven elkaar juist versterken. Hoe mooi is dat, hè? Zullen we dan zo'n klapper ook die veel op MTV te zien was draaien? Deze, van The Cure.
2: De jaren.

Soms is het lastig om de inspiratie te vinden om te bekijken wat je allemaal kan gaan doen op deze zaterdag. Ja, behalve natuurlijk even juist door, hè, even die boel schoonmaken. Maar ja, als je op vakantie bent, er is heel veel keuze. In Gelderland is er van alles te doen. Ja, vandaag bijvoorbeeld de Autocross Masters. Dat vindt plaats in Toldijk, in de Achterhoek. 2 dagen lang

vol spektakel met autocross op hoog niveau. Vooral leuk als je liefhebber bent van snelheid en autosport, dat mogen duidelijk zijn. Ze hebben een aantal races in september. Dan hebben ze de laatste, de Autocross Master, dus in Toldijk. Het begint al om 20:30. Het is dus al begonnen. En dat gaat nog even door de hele dag. Dus als je fan bent van spetterend zand en auto's die hard door de modder heen gaan en door het zand, dan ben je van harte welkom in Toldijk. Even op automasters.nl kijken, daar vind je alle informatie.

0: is Radio Gelderland.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: 1 minuut voor 9:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Oude Maasdijk is het nu 15,3 graden. En in Ravenswaai 17,2. Het weer in Gelderland. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Vandaag wordt het 24 tot 26 graden. En morgen valt het kwik weer een aantal graden hoger uit, met 26 tot 29 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Apeldoorn zijn een auto en een scooter op elkaar gebotst op het kruispunt van de Laan van de Maagden met de Laan van Zodiac. De bestuurder van de scooter is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de auto met blikschade verder kon rijden. De sluiting van de sluizen bij Eefde heeft geleid tot logistieke uitdagingen voor 4Farmers in Lochem, waar nu alle grondstoffen over de weg worden aangevoerd. Ondanks de omschakeling kunnen veehouders nog steeds beleverd worden, maar het vraagt meer van de organisatie van de fabriek. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Ja, het is lekker weer in onze provincie en of dat de komende dagen zo blijft, alle details hoor je zometeen van Berend van Straten van Weerplaza. En natuurlijk fijne muziek, zometeen de Beatles.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Tijd voor een hogere rente?
0: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Zin in Zaterdag.

Ja, ik zag laatst weer rumors van Fleetwood Mac in de platenzaak liggen. Ja, want we hebben er nog wel een paar in Nederland. En daar ligt gewoon weer rumors. Dus in de schappen voor de 100.000ste uitgave, volgens mij. Ja, dat blijft toch geld opleveren. Vind ik toch bijzonder. En er staat natuurlijk ook hele goede muziek op, hè. Go Your Own Way, we staan een mooi voorbeeld van. Ah, we gaan het hebben over Jeu de Boel. Ja, niet vandaag, maar wel morgen. Dan is het ook mooi weer. Dan is er een Jeu de Boel toernooi in Ammerzoden. Je hoeft geen ervaren speler te zijn om mee te doen. Het gaat vooral om het plezier van het spelletje. Het toernooi vindt plaats bij vereniging Lammerzo aan de Hoge Weide. En je mag je vanaf 1 uur aanmelden. De eerste ballen overigens die worden vanaf 2:30 gegooid. En het toernooi is rond 5:00 afgelopen. Hoe fijn is dat, hè? Potje Jeu de Boel. Ja, ik zou er niet zo snel opgekomen zijn, maar het is een van de evenementen die in Gelderland te doen is, hè? Dat is juist zo leuk. Ja. Straks gaan we het weer doornemen, uitgebreid, met Weerplaza. En Martin Garrix heb ik voor je klaarstaan. Nee, dat is geen heftige dansplaat. Een hele fijne plaat met Ed Sheeran. Repeat It ga je zo meteen horen. En dit is Joshua Caddison. Een liefdesliedje, mierenzoet. Glazuur springt van je tanden.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Lamberry bij Radio Gelderland en 1, 2, 3. Nou, 1, 2, 3 gaan we even naar het weer kijken met Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemorgen nogmaals.
1: Ja, goedemorgen, daar zijn we.
0: Nou, de zon is flink gaan schijnen, hè?
1: Klopt inderdaad, ja. Ja, het is inderdaad vanuit het westen ronduit zonnig geworden in de provincie op dit moment. En de temperatuur, die loopt ook snel op. Inmiddels al 18 graden op sommige plaatsen. En vanmiddag kunnen we gewoon rekenen op zomerse temperaturen van 25 graden. En ook dan is het gewoon de zon die het weer bepaalt. Niet al te veel wind ook uit noordelijke richtingen. Dus het is vandaag een aangename zomerdag.
0: Kijk, dat wordt in ieder geval mooi. Koelt het ook weer af vanavond? Ja, hè?
1: Zeker, ja. Na zonsondergang gaat het flink afkoelen. Maar tot zonsondergang is het nog echt wel warm. Met temperaturen rond de 20 graden. Maar vannacht koelt het dan flink af. Naar waarden zo rond 12 graden op de meeste plekken. Ideaal moment om je huis even te ventileren.
0: Ja.
1: Want er komen toch alweer een paar warme dagen aan.
0: Ja. Warme dagen, zeg je. Hoe gaat het eruit zien dan?
1: Morgen wederom volop zon. En de wind die gaat naar het oosten draaien. En daarmee wordt weer de weg vrijgemaakt voor wat warmere lucht. Want we kunnen op zondag rekenen op zomerse temperaturen van 27 of 28 graden in Gelderland. En daar blijft het niet bij. Want begin volgende week gaat de temperatuur oplopen. Op maandag naar 33 of 34 graden.
0: Zo.
1: Echt een hete dag. En ook dinsdag volgt dan nog wel een tropische dag. Met temperaturen ruim boven de 30 graden. Vanaf maandagavond kan lokaal misschien al een enkel regen- of onweersbui ontstaan. Maar zeker dinsdag moeten we rekening houden met meerdere regen- en onweersbuien. En elke druppel regenwater is inmiddels natuurlijk meer dan welkom. Hè? Want het is echt goddroog aan het worden.
0: Ja, ja, ja, want zet dat dan ook tenslotte voor de komende dagen nog door dan, die regen?
1: Nou ja, dat lijkt helaas niet het geval. Nee, het gaat wel echt om lokale buien, die dinsdag ook. Dus het zal van plek tot plek echt wel weer flink verschillen. Af en toe is de dagen daarna wel kans op een buitje. Maar we hebben echt heel veel regen nodig om die droogte een beetje tegen te kunnen gaan. En dat lijkt helaas niet aan de orde. Dus hier en daar kunnen we waarschijnlijk wel spreken van wat verlichting van de droogte volgende week. Maar op sommige plekken vrees ik toch dat die droogte zich weer verder aan gaat scherpen.
0: Ja, ja, nou dan houden we dat in de gaten. Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel. Fijn weekend.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Zo, nou, we gaan eens even door naar de andere studio in dit geval. Ja, in ons grote Radio Gelderland pand. En daar zitten Cindy en Jan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
3: goedemorgen, Joko. Goedemorgen,
0: ja, precies.
3: Gezellig.
0: Ja,
3: wij waren er al kwijt, maar ze zit bij jou.
0: Ja, nee, precies. Ja, niet zichtbaar overigens, hoor. Maar straks weer de hoop op zaterdag, jongens. Ja. Wat gaan jullie doen?
2: Nou, Cindy, begin jij eens.
3: Ja, het is weer een verrassing wat we vandaag gaan doen, hè, Jan?
2: Ja, we hebben het spel ontdekt als plekje. Nou, dat had je niet verwacht, hè. Met als prijs de enige echte de hoop op zaterdag. Mok, we hebben de hoofdpunten van het nieuws met de warme stem van Cindy, die natuurlijk alom aanwezig is.
3: Dat zit in de schroothoop, joh.
2: In de schroothoop zit Patricia Pai. En ik weet van Patrice zelf dat ze dat verschrikkelijk vindt.
3: Dat ze niet zo hip is en zo.
2: Nee, dat ze dat plaatje niet leuk vindt.
3: Okay.
2: Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is nog steeds kapot.
3: Ja, het is weer werkelijk waar van een hoogstaand niveau vandaag, André.
2: Ja, het koekje van de week, je hebt het al geproefd.
0: Ja. Oh ja, die is André, lekker.
2: Is boterkoek.
0: Ja, heerlijk.
2: Ja. Zelf gebakken. En daarna door Albert Heijn ingepakt. De heerlijk ambachtelijk uitgekozen muziek.
0: Hartstikke goed. Nou, dat de komende twee uur Cindy en Jan, jullie vrienden, op
2: orgel joken, dan stop je weer.
0: Ja, orgel joken. Ja, het is klaar nu, hoor. Ja, het is klaar.
1: Zo.

Ja, je zit je dan zo af te vragen, is dit nou meezingen met Amanda Leer of niet? Ja, het is toch een beetje lastig, hè? Ja. Zullen we dan toch maar even gaan meezingen? Vind ik toch wel leuk zo. Ja, zo aan het einde, zo vlak voor tienen. Cindy en Jan in De Hoop op Zaterdag met te winnen natuurlijk die echte De Hoop op Zaterdag mok. Ga ervoor klaarzitten en speel mee. Dit is Rutger van Barneveld.

0: Radio Gelderland.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.

0: drie-gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: 3, 2, 1. 10. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Sammy Davis Jr. aan het begin van de Open op zaterdag. En de Candyman. Hij is zelfs de afwas op, hoorde ik ze niet.
1: Ja. Wat heb jij als Candyman vandaag meegenomen?
0: Ik heb boterkoek bij me, dat is een koekje van de week. Ik bak ze zelf en dan maakt de supermarkt er een pakje omheen.
1: Ja, ik blijf er nog steeds vanaf, maar het ziet er heerlijk uit in ieder geval.
0: Hoe is het met de vakantiekilo's trouwens?
1: Working on it. Ja, er moet er nog wat af, maar het gaat wel weer goed komen.
0: Uit. Goedemorgen Gelderland, welkom bij de Hoop op zaterdag trouwens. Ja. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn, het zonnetje schijnt buiten. Ja. Redelijke temperaturen vandaag.
1: Het is een mooie dag om leuke dingen te gaan doen. En mag ik met het mooiste nieuws van de week beginnen?
0: Heel graag.
1: Mijn dochter heeft de rijbewijs gehaald.
0: En
1: dat iedereen heeft meegeleefd. Ja.
0: Het herexamen was 1.000 euro geloof ik.
1: Ja, ik ben ook om die reden heel blij dat ze geslaagd is voor de tweede keer. Dat er niet nog een keer 10 lessen geboekt moesten worden. Aan 77 euro, maar nee, fantastisch. Ben je een trotse moeder?
0: Ja, ik zie het aan je. Je straalt.
1: Ja. Zeg, wat gaan we doen vandaag?
0: Wat een onverwachte belangstelling.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: We hebben het spel Ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, de hoofdpunten van het nieuws met jouw warme stem. Het uitgebreide weer, het koekje van de week hebben we al besproken. De boterkoek, hoeveel calorieën per stukje?
1: Dat wil ik niet eens weten.
0: In de schroothoop, Arjen is hier onze chef, die houdt daar erg van. Patricia Pai, je bent niet... 1962. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Let's Know You Know 1960. Ik was een schattig jochie van 6. Cindy was nog in de planningsfase, denk ik.
1: Ja, nou, ik weet eigenlijk niet of mijn ouders elkaar toen al kenden. Ik denk het niet.
0: Nee. Wie My Guest was dat? We moeten zo even ruimte maken, Arjan. Want het volgende plaatje is namelijk Zumba waardig.
1: Oh, ja, wacht even. Oh.
0: Daar gaat ze, hoor.
1: Ja.
0: Shakira.
1: Oh, ging het ook alweer?

0: Shakira en Burna Boy. Ik moet Cindy even uit de knoop halen. Die wat verward geraakt tijdens dit.
1: Ja, maar het is alweer een beetje een ouder liedje. Dit was voor het WK natuurlijk. Ja. En toen hebben we daar met de Zumba-les inderdaad een dansje op gemaakt. Maar ik ben hem door de vakantie weer een beetje vergeten. Ik wist nog een beetje de pasjes. Maar ik hou van Shakira. Ja,
0: waarom?
1: Nou ja, ze heeft speciaal voor dit liedje heeft ze de Ghetto Kids, daar zijn naartoe gegaan. Dat zijn kinderen in Oeganda die eigenlijk een heel slecht leven hebben en niets hebben. Maar door dansen worden die kinderen weer blij. En daar is ze mee gaan dansen. En toen heeft ze beloofd, als ik op mag treden, mogen jullie mee.
0: Ja.
1: En die waren er dus bij de finale. En heeft ze dus opgetreden in die beroemde halftime show waar het over ging.
0: Ja, ze is zelf ook halftime. Ze is 31, geloof ik. Ja.
1: Heeft ze dus die kinderen meegenomen, hebben ze gedanst. En ik vind dat fantastisch. Ja. En dat doet ze ook echt. En zo, ja, ze houdt de contact met die kinderen. Dus het is niet zo'n ster die zegt van, oh, dat is wel goed en zo. Maar ze doet het ook.
0: Ja. Mooi. Zou jij Tom een klein setje kunnen geven?
1: Ja, Tom is een beetje uit zijn doel vandaag. Kom, Tom. Kom.
0: Oh, hij blaft.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp. Een plek ergens in Gelderland te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben een ruime voorraad, begrijp ik. Ja.
1: Nieuwe voorraad, hè?
0: Nieuwe voorraad.
1: Nieuwe voorraad.
0: Ja. Wil je hem winnen, dan moet je mailen naar jan@gld.nl met je telefoonnummer. En dit zijn de aanwijzingen.
1: In 1951 is hier een kerk gebouwd met, let op, een vrijstaande klokkenstoel.
0: En dit plekje ligt tussen Deventer en Lochem.
1: Het dorp heeft een fanfare met de naam Soli Deo Gloria.
0: Mag die nog een keer?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dat? Oh, het dorp heeft een fanfare met de naam Soli Deo Gloria.
0: Ik hoor het je zo graag zeggen. Ja? Mocht je het weten, jan@gld.nl uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Herken je het geluid, Sid?
1: Ja, of ik dat herken. Het water loopt me in de mond. Maar ik ben sterk, ik doe het niet.
0: Maar herken je het specifieke geluid?
1: Nou, dit is gewoon plastic.
0: Nee, boterkoek.
1: Oh. Mm.
2: Het koekje van de week.
0: De woordwinningrubriek, daar gaan we weer.
1: Wist je dat ze in België met boterkoek iets anders bedoelen dan wat wij met boterkoek bedoelen? Dus als je in België om een boterkoek vraagt, dan krijg je een soort zoete koffiekoek met bladerdeeg. En wij denken gewoon aan vet, suiker, boter, wat eieren.
0: Je maakt het lekker zo,
1: en dan, maar ik vind hem het lekkerst als hij aan de buitenkant een beetje krokant is.
0: Ja?
1: En aan de binnenkant smeuig.
0: Hoeveel calorieën?
1: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Nee, veel.
1: Te veel.
0: Ja, te veel. Ja,
1: te veel, ja.
0: We zijn uiteraard ook benieuwd naar jullie koffiemomentjes thuis. Hoe drink je de koffie? Zit er een smaakje? Hoe drink jij de koffie, Arjan?
3: Heel sterk.
0: Heel sterk.
1: Heel sterk. Ja.
0: Nou, misschien zit er een smaakje en heb je een lekker koekje. Misschien heb je ze wel zelf gebakken. We willen berichtjes, we willen foto's. En die kan je sturen naar jan@gld.nl.
2: Het koekje van de week.

0: Homo en hot diggity diggity. Arjen, kom er eens even bij, want ik hoor dat we fietsen weg gaan geven. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, €3500.
1: Ja, groot, je durft dat hardop te zeggen zelfs.
0: Ja.
1: We hebben de komende 4 weken op Radio Gelderland... elke week een elektrische fiets uit te delen.
0: Zo.
1: En al wat je hoeft te doen is te kijken naar het erg leuke programma Rondje Gelderland. Ja? Elke werkdag
0: op tv.
1: Op tv. Daar zit dan steeds het antwoord in van de vraag die dag gesteld wordt. Dus 5 goede antwoorden scoren is meedoen. En op vrijdag horen of je die fiets gewonnen hebt.
0: Nou ben ik tijdens de vakantie over de kop geslagen met de fiets.
1: Ja.
0: Is zwaar beschadigd, kan ik meedoen.
1: Ai, medewerkers zijn eigenlijk uitgesloten, Jan. Dus dan moet het onder een valse naam, denk ik. Of zo.
0: Ja, dat is jammer. Ja, Cindy heeft net een fiets verkocht.
2: Ja, mijn oude mountainbike.
0: Ja.
2: Die was niet elektrisch.
0: En dat deed pijn, toch?
2: Ja, weet je, er zit heel veel geschiedenis. Je hebt heel veel tochten gemaakt met zo'n fiets. Ja. Ik ben zo sentimenteel. Dan ga je dan toch denken, oh, en ik was hier ermee en ik was daar ermee. Maar ja, weet je, ik was aan het opruimen en ik heb inmiddels een gravelbike. Dus hij stond...
0: Een gravelbike?
2: Ja. Een gravelbike. Het zit tussen een mountainbike en een racefiets in. Ja.
0: Oh.
2: Ja, en dan ga je dus niet over die single tracks allemaal, maar over gravelpaden.
0: Ach, ja.
2: En hij stond al zo zielig daar heel lang in te niksen. Dat vond ik ook zo zielig. Ja. Ik wilde hem een tweede leven geven.
0: Hoe die verkocht is, daar zullen we het niet over hebben. Want
2: nee,
0: dat was een avontuur op zich.
2: Ja, maar goed, hij is weg en ik hoop dat hij een goed leven krijgt.
0: Julien Claire is hier.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Wormskamp. Waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: Bijna 10:30 in Lievelde is het 18.3 in Buren 19.7. De hoofdpunten van het nieuws met Cindy en het weer.
9: Ja, het is vandaag een prima dag als je van zomer houdt. 24 tot 26 graden. En maandag gaat het wel nog warmer worden. Hou je vast, 32, 33 graden. Belangrijkste nieuws, een ernstig ongeval op de A12 bij Babberich zijn 6 mensen gewond geraakt toen 2 vrachtwagens, een persoonauto en een bestelauto op elkaar botste. Snelweg was urenlang afgesloten. En in het Radboud UMC in Nijmegen leidde een miscommunicatie en tijdsdruk tot fouten bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus. 12 medewerkers moesten onnodig in quarantaine. Dat blijkt uit een onderzoek wat is geweest bij het ziekenhuis. Het advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het afvoeren van urine, dat werd over het hoofd gezien en daarom liepen die verpleegkundigen een te hoog risico. Wil je het hele verhaal lezen? Kijk dan op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig. En je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld. Bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
15: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
16: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
17: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
18: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
19: De hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: De New Seekers. You won't find another fool like me. Ik zit op tennis, Cindy.
1: Ja, ik hoor het net en je ziet mijn verbazing, hè? Mijn hele verbaasde blik.
0: Ja, ik kwam erop vanwege jouw gravel.
1: Fiets.
0: Ja, want daar ligt ook gravel. We hebben midden in het bos in Radio Kootwijk een tennisbaan.
1: Ja.
0: En Koen zei, ik ga tennislessen nemen. Die heeft altijd wat.
1: Ja.
0: Stelt zijn zakelijkse zaterdagse badje uit. Gaat dan tennissen 's ochtends met een leraar.
1: Ik vind hem ook wel een tennisser.
0: Ja. En die zei, vind jij het ook leuk? Ik zei, nou, ik weet het niet hoor. Je moet achter die ballen aanholen.
1: Ja, en slaan.
0: Hoogst vermoeiend allemaal. Ja. Dus uiteindelijk heeft hij voor mij ook een racket gekocht.
1: Ja.
0: Ja, en mij opgegeven als, hoe heet dat, familielid.
1: Mm-hmm.
0: Op de tennisbaan. En nu zijn we
1: gisteren. Gaan jullie nu dubbelen?
0: Dubbelen. We zijn gisteren een half uur bezig geweest. Ik heb 2 keer een bal geraakt.
1: Ah, oké.
0: Dat was al heel
1: wat. Dat vind ik heel knap.
0: Ja, dat is
1: en ken je de spelregels ook al een beetje?
0: Hey, die ken ik wel, Koen niet.
1: Oké.
0: Het interesseert hem niet, gewoon een balletje een beetje heen en weer slaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe lang deze hobby gaat duren bij je. Want ik kan me ook herinneren dat je ooit een fitnessapparaat op zolder hebt gezet.
0: Ja, dat staat er nog steeds.
1: Ja? Denk. Heb je de stof eraf gehaald?
0: Denk ik. Dan gaan we weer op zoek naar de dorpen van plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag, Mok. En wie wil die niet, Cindy? Hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar heel veel mensen willen hem wel, gezien aan de mail, want het is druk.
0: Het spel Ontdek ons plekje, ja, ja. Daar gaan we. De aanwijzingen zijn, in 1951 is hier een kerk gebouwd met een vrijstaande klokkenstoel. En een klokkenstoel is een stellage van dikke houten of ijzeren balken waarin 1 of meer klokken zijn opgehangen.
1: Ik ben blij dat je het even uitlegt.
0: Ja.
1: Nou weet ik het ook. Het plekje ligt tussen Deventer en Lochem.
0: En het dorp heeft een fanfare met de naam Soli Deo Gloria.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Laatste aanwijzing voor nu. In de Vijvertuin zijn meer dan 200 spreuken en gezegden via kunstobjecten uitgebeeld.
0: Ach, wat prachtig. Ja. Mocht je het weten, mocht je een Eureka-momentje hebben, jan@gld.nl uiteraard. Met je telefoonnummer.
2: Ontdek

0: Crosby, Stills & Nash. De Marrakesh Express.
1: Jong deed even niet mee, hè, hier?
0: Nee, die had een ATV-dag. Ja. Stond in zijn arbeidsovereenkomst. Ken je Marrakesh?
1: Ja, ik ben er nooit geweest.
0: Oh, het is leuk, hoor.
1: Ja, het is meeste druk, denk ik.
0: Wel een heel centraal plein met slangenbezweerders.
1: Ja, dat vind ik druk.
0: Overal van die kleurige kruiden. Het is echt
1: ik ga gewoon lekker naar de Fata Morgana. Dan krijg ik hetzelfde gevoel. En dan kan ik in het bootje en dan weer eruit. En dan heb ik het ook gehad. Ja. Ja.
0: Je hebt koekjes, begrijp ik.
1: Ja, mededelingen van mensen. Hans zegt bijvoorbeeld, ik drink uit een Tesselmok met speculaas. Met een fotootje erbij. Dat is altijd leuk.
0: Ja.
1: Iemand eet een eierkoek. Dat is ook lekker.
0: Lekker met een beetje slagroom.
1: Ja, net gekocht, zegt Thea, met een fotootje erbij, zo lekker, smelt op de tong en er zit er dus een soort, wat is het eigenlijk?
0: Ik weet het
1: een heerlijke koek in ieder geval. Ja. Banket en chocolade staat erop, lekker hoor. Ik heb hier, bij André werd er al aan de koffie gezeten, de reuzenmergpijp is inmiddels al achter de kies.
0: Oh, die is wel heel zoet.
1: Ja, die is binnen. Ja, en zo komen de koekjes wel binnen. Mensen zitten lekker te smikkelen deze ochtend.
0: Blijven delen, jan@gld.nl. Dat vinden wij gezellig.

0: Wouter Hamel en Giovanka. As long as we're in love. Giovanka was ook nog talkshow-host een tijdje.
1: Ja.
0: Wat kan die vrouw zingen?
1: Ja, en maar hij ook. Hij, ja. Maar we hebben een tijdje niks van hem gehoord. In 2022 kwam zijn laatste album uit.
0: Hij is groot in Japan, begrijp ik ook.
1: Ja, hij is heel erg populair in die kant.
0: Ja, en populair in Gelderland is Berend van Straat. Goedemorgen, Berend.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zeker met dit weer.
2: Ja.
0: Want het is mooi, het is lekker, het zonnetje schijnt.
2: Het is weer volop zomers inderdaad. Ja. Nee, we hebben een aangename ochtend achter de rug tot nu toe. Met inmiddels flink wat ruimte voor de zon in heel de provincie. En temperaturen die zo net ook ruim boven de 20 graden zijn uitgekomen. En daar blijft het niet bij vandaag. Want vanmiddag kunnen we rekenen op temperaturen van 24. Of regionaal gewoon een zomerse 25 graden. Het is niet al te warm. Desondanks, het is natuurlijk best wel warm. Maar we zijn in deze zomer inmiddels wel wat meer gewend natuurlijk.
0: Ja,
2: maar
0: zeker.
2: Het is gewoon een volop zomerse dag. En voor de meeste mensen denk ik best aangenaam.
0: Ja. Ik hoorde je vanmorgen over onschuldige stapelwolkjes. Toen vroeg ik mij af, zijn er ook schuldige stapelwolkjes?
2: Ja, die zijn er ook, zeker. Ja. Nou ja, met onschuldige stapelwolken bedoelen we eigenlijk gewoon een mooie kleine stapelwolken die niet uitgroeien tot een bui. Ja. Dus die gaan in de loop van de middag wel ontstaan. Maar zoals ik al zei, ze zullen dus geen neerslag produceren. En die schuldige stapelwolken die wel neerslag produceren, die zijn er ook, maar die zijn niet voor vandaag weggelegd.
0: Morgen dan misschien?
2: Morgen ook niet. Nee, morgen zien we dat de temperatuur nog wat hoger uit gaat vallen. Want de wind die gaat draaien naar het oosten tot zuidoosten. En hiermee wordt toch alweer de weg vrijgemaakt voor wat warmere lucht. Dus we kunnen rekenen op zomerse temperaturen van zo'n 27 graden morgen in de provincie. En ook dan niet al te veel wind en volop zon daarbij. Ja.
0: En ik begrijp dat volgende week het weer richting de 30 gaat?
2: Nou, niet alleen richting de 30, hoor Jan, maar zelfs ruim daarboven.
0: Oh jee.
2: Maandag wordt echt een tropisch hete dag. Met temperaturen die in Gelderland oplopen naar 32, 33 graden. In de loop van de middag meer wolken. En in de avond krijgen we van die schuldige stapelwolken. Met hier en daar en enkele onweersbuien die tot ontwikkeling kan komen. Dinsdag moeten we rekening houden met een wat grotere schaal onweerskansen. En ook dan volgt nog een tropische dag met ruim 30 graden in de provincie. Vanaf woensdag dan wordt het wat koeler en krijgen we te maken met een licht wisselvallig wind.
0: Ja, want de aarde snakt naar water.
1: En de korte broek kan aan blijven.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar ik zit nog in de korte broek.
1: Ja, wil zijn bruine benen nog even laten zien.
0: Ja. De gespierde kuiten.
1: Ja.
0: Maar dit gaat veel te ver voor deze show.
1: Ja, het gaat veel te ver.
0: Berend, hartelijk dank. We blijven vrienden. Berend van Straten was dat van Weerplaza.

0: Michael Jackson, Rock With You, op deze Pride-dag.
1: En van de ene ster naar de andere, want Madonna, ze komt, hè?
0: Ze komt, ja.
1: Ja, vannacht is ze in Avonds Live.
0: Het is onduidelijk of ze ook echt gaat zingen.
1: Ja, maar het hele album heb ik, haar nieuwe album, Confessions on the Dance Floor Part 2.
0: Wat ben je toch modern?
1: Ja, ik heb hem helemaal geluisterd op vakantie. Ja, ik vind, kijk, ja, je moet ervan houden of niet, maar ik vind het zo knap dat zij zich zo al 50 jaar, hè, eigenlijk blijft.
0: Ja, ze is 110 inmiddels.
1: Blijft opnieuw uitvinden en zo. Het is een soort danceplaat en ze praat ook eigenlijk alleen maar. Ze zingt ook niet echt. Nee. Het is allemaal van, oké, get up and dance. Come on the dance floor. Yeah. And make you sweat.
0: Nou, dat in beetje. Amsterdam dus vandaag. De premier was bij de opening, begrijp ik, van de Canal Parade.
1: Ja. Ja, ik vind het toch belangrijk, zo'n dag.
0: Ja. Een openlijk homoseksuele premier.
1: Ja, ook.
0: Ja, zoals hier twee openlijk homoseksuele mensen in de studio staan.
1: Ja, nee, maar ik vind het gewoon belangrijk om aandacht te hebben. En mensen kunnen dan zeggen, ja, moet dat nou allemaal en zo. Dan denk ik, ja, dat moet. We moeten een beetje tolerant zijn. En iedereen moet kunnen zijn wie die is. Ja. Het moet een feestje zijn. En laten we lief zijn voor elkaar. En geen nare dingen zeggen.
0: Zo is dat.
1: En elkaar vooral niet in elkaar slaan.
0: Nee. Dat laatste zeker niet. Nee. Laten we hopen dat het allemaal veilig verloopt, hè, vandaag.
1: Zeker.
0: Hier zijn de makkers met

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
15: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Isolatie-check, nieuw glas-check, vloerverwarming-check... Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
18: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en

0: 1976, ABBA, The Dancing Queen. Aan het begin van de tweede uur van de show. Cindy heeft een mooie film gezien van de week.
1: Ja, echt fantastisch. Ja, het is een wat oudere film, maar nou we toch in het thema Pride zitten.
0: Ja.
1: Die film heet ook Pride. Het is een hartverwarmende film als je van Billy Elliot houdt. Dus een beetje dat
0: ja,
1: genre.
0: Dat balletjochie was dat.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is toch fantastisch. Het gaat over een groep regenbooggemeenschappen. In de jaren 80 speelt het.
0: Ja.
1: Dat het heel arm is in Engeland.
0: De A tot Z gemeenschap.
1: Ja, en Thatcher was ook niet zo voor de gay community. En die komen op voor de mijnwerkers.
0: Ja.
1: Nou, en die mijnwerkers denken eerst van wat moeten die mensen allemaal? En op een gegeven moment ontstaat er een soort van vriendschap. En het is werkelijk waar een hartverwarmende, lieve, mooie, grappige, emotioneel ontroerende film. Pride. Je kan hem gewoon kijken op NPO Plus.
0: Ja, dat is gratis volgens mij.
1: Ja, ik weet of NPO Start. Ik weet het niet. Volgens mij kun je hem gratis zien in ieder geval. En ik kan hem echt aanbevelen. Gewoon een lieve, leuke film.
0: Ja, mooie tip speciaal op deze dag.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Zal ik eens vertellen wat we nog gaan doen?
1: Ach ja, ja. Nou zeg,
0: waarom ook niet? Het spelontdekkersplekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, de hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week. En in de schroot hoop je bent niet hip van Patricia Pai. En dat plaatje komt uit 1962. Ja.

0: Hey Charles, hit the road, Jack.
1: Wegwezen jij.
0: Die geestelijke conversatie zat het aan het eind van zo'n plaatje. Vind ik wel leuk. De hoop op zaterdag, daar luisteren mensen naar. Het is 11:11. Vroeger noemde je dat op de radio, mag ik even een disjok aan jou doen.
1: Nou?
0: Een dubbele tijdmelding.
1: Ik denk meteen een carnaval. 11:11.
0: Ja.
2: Ontdek ons plekje.
0: Ja. Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag.
1: Met de laatste aanwijzingen nu, hè? Dus ja. Let goed op als je het nog niet weet.
0: De spanning stijgt in de provincie. In 1951 is hier een kerk gebouwd met een vrijstaand klokkenstoel. Nou, vraag jij je af, Cindy.
1: Wat is een klokkenstoel?
0: Ja, precies. Dat is een stellage van dikke houten of ijzeren balken... Ja. Waarin één of meer klokken zijn opgehangen.
1: Ja, dat moet wel sterk zijn, want ja. Die klokken wegen me toch een partij kilo's.
0: Waar ligt het eigenlijk?
1: Ja, tussen Deventer en Lochem. Gelukkig dat je het vraagt.
0: Ja, het dorp heeft een fanfare met de naam Soli Deo Gloria.
1: Ik begrijp dat er al meer fanfares zijn met die naam overigens. Okay. Ja, ja. In de Vijvertuin zijn meer dan 200 spreuken en gezegden via kunstobjecten uitgebeeld.
0: Dit dorp is tijdens de bevrijding helemaal verwoest... waarna het 3 kilometer noordelijker herbouwd is.
1: Oh, nou, dat wist ik dan weer niet. Dat leer je toch weer hier, hè? Wat een educatief programma.
0: Zo'n leerzame show dit.
1: Ja, dan nog de laatste aanwijzing.
0: Ja?
1: Het plekje maakt onderdeel uit van de gemeente...
0: Ja?
1: Lochem.
0: Lochem. Ja, mocht dat het key-argument zijn om te bellen...
1: De doorslag.
0: De doorslag. Ik zocht het woord. Mail dan terstond naar jan@gld.nl uiteraard. Met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: zit een krekeltje door het orkest heen, hoor je dat?
1: Nou, ik denk dat hij het zelf is. Na.
0: Dan is hij waarschijnlijk te zwaar getafeld. Paolo Conte gli impermeabili betekent de regenjas.
1: Nooit verkeerd om die bij je te hebben.
0: Andiamo prego.
1: Zo is het.
0: En een cappuccino.
1: Lekker, hoor.
0: Een pizza di mare.
1: Ja.
0: Dat was Paolo Conte. We hebben nieuwe bloembakken in de tuin. Nou, plantenbakken eigenlijk. We hadden van die

0: Oh. Ook dat vergaat wel een beetje. Ja. Op een gegeven moment valt dat er weer een beetje van af. Ja. En zo, en dan gaat de bodem eruit.
1: Alles vergaat, wij ook.
0: Ja, zo is het. Maar ik vind het wel heel mooi in de tuin. Ja. Het over gesproken.
1: Ja, jij was wezen plukken.
0: Ik was zo leuk. Ik dacht, wat zullen we eens gaan doen? Dan ben ik met mijn dochter naar een pluktuin geweest. Ben je daar wel eens geweest?
1: Ja, wel met groenten en bloemen.
0: Ja, het is zo mooi. Het is een grote bloemenzee. En dan krijg je zo'n mandje, zo'n gezellig mandje en een knipschaar.
1: Ja.
0: En dan mag je gewoon knippen. Mag je gewoon zelf een boeket bij elkaar knippen. En mijn dochter die is prachtig gemaakt en ik ook. En ik had nog van die oude vaasjes van mijn oma.
1: Ja?
0: Hele mooie jaren 70 vaasjes. En heb ik ze ingezet. Ah. Het is zo gezellig.
1: Crea Bea.
0: Ach, ik vind het zo leuk. Ik vind het echt een aanrader.
1: Ik heb de foto's gezien. Ziet er heel mooi uit. Ja, prachtig, prachtig.
0: Gezellig.
1: Even een moderne hit in de show. Dat doen wij ook gewoon. De nieuwe Bruno Mars hit. On my

0: Bruno Mars, On My Soul, I Need You on the Scene.
1: Hoe doet hij het toch? Ik vind het fantastisch wat hij maakt.
0: Mag ik even een disjockey doen weer?
1: Nou,
0: heel kort.
1: Tweede keer voor deze uitzending vooruit.
0: Right on. Dat was het. Ja, het breekt geen potten, dat geef ik toe.
2: Gered van de schoothoop.
0: Daar gaan we weer een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo mee is. Nou, deze zeker, denk ik.
1: Ja, en die zo oud is dat het woord wat erin gebezigd wordt gewoon opnieuw weer helemaal straattaal is geworden.
0: Ja, ik hoop niet dat Patrice luistert, want ze vindt het een verschrikkelijke oma geworden trouwens.
1: Oh ja?
0: Ja, mijn dochter Christina
1: heeft
0: een kindje
1: gekregen. Ze is nog zo jong.
0: Gekregen.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Patricia is 90, geloof ik inmiddels.
1: Nee, een leuk mens.
0: Jazeker, zeker. Ja. 1962, de Cubaanse raketcrisis, weet je dat nog?
1: Uit de overlevering, ja.
0: Koningin Wilhelmina overleed in dat jaar, net als Marilyn Monroe. Rodda J.C. wordt opgelicht. Gericht. Opgelicht misschien ook wel, ja. En dan komen voor het eerst tv-beelden rechtstreeks uit Amerika met de Telstar-satelliet. Mies Bouwman presenteert de grote actie Open het Dorp.
1: Ach ja.
0: Lieve, lieve, lieve mens. En Patricia Pai heeft een hit met Je bent niet hip. Daar komt hij hoor. Ze zong eerst bij het dansorkest van haar vader. Dat mocht eigenlijk nog niet, maar wat deed ze dan? Dan ging ze op een schip van de 100-Amerika-lijn buiten de territoriale
1: macht.
0: En dan mocht het wel. Ze zat ook op balletles, Patrice. En ze bracht een paar plaatjes uit en haar derde liedje was haar eerste hit. Je bent niet hip haalde in 1963 de top 10.
2: Gered van de

0: Elke dansles, denk ik wel.
1: Ja, Patricia Pa, je bent niet hip, je bent niet vlot. Even een persoonlijk verhaal, ik heb het wel eens vaker verteld, maar het is Pride vandaag. Mm-hmm. Toen ik 46 jaar geleden achter Koena zat, werkte ik op Hilversum 3.
0: Ja.
1: Als disjockey tussen 4 en 6 middags. En daar draaide ik iedere week een plaatje voor hem. En dan zei ik, speciaal voor jou als je luistert.
0: Oh.
1: En mijn collega's zeiden op een gegeven moment, Jan, hou op, het wordt zielig.
0: Oh, ik deed dat ook.
1: Ja, deed
0: voor
1: ook.
0: Mijn liefje. Ja, dan zei ik altijd, de lucht is blauw. En dan in een bepaalde presentatietekst. En dan wist zij, dat is voor mij.
1: Ja, niemand
0: en wij zijn
1: mag.
0: Al 27 jaar samen.
1: Niemand mag met kerst alleen zijn.
0: Zo is het.
1: Ja, zo is het. Dus, omdat het Pride is, nog één keer. Deze is speciaal voor jou als je luistert.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Exact 11:30 in Arnhem is het 19.4 hier bij de Zendmaster op het dak. En in Radio Kootwijk 21 graden. Het weer en de hoofdpunten met Cindy.
1: Vandaag wordt het zo'n 24 tot 26 graden. Dus een prima zomerdag. Belangrijk te Gelderse nieuws. Politie heeft een 59-jarige Duitse chauffeur opgepakt in verband met het ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij zat in de achterste vrachtwagen en hij wordt verdacht van het veroorzaken van het verkeersongeluk, waarbij gelukkig geen doden zijn gevallen, maar wel een aantal mensen gewond zijn geraakt. Waterschap Rivierenland heeft een nieuw pompgemaal geplaatst om water van het Pannertskanaal naar de Linge te kunnen overhevelen bij extreme droogte. En dat is nodig om de waterstand, die nu zo extreem laag is, toch weer een beetje op goede hoogte te krijgen. En dat kan namelijk grote gevolgen hebben als het zo laag staat. Meer Gelders nieuws, uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: De hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.
0: Het gaat niet helemaal goed. De apparatuur slaat op hol. Wat zullen we nu toch weer krijgen?
7: Het is de hitte.
0: Ja, het is de hitte, denk ik. Doe even een liedje, dan gaan we de zaak herordenen. Even wachten, want hij is nu echt volledig op hol geslagen. Kijken wat er nu gebeurt.
5: Ontdek ons plek.
0: Dat is raar. Ik start dingen die...
1: Oh, maar Jan, maar dit hoort erbij. Hè?
0: Hoort dit erbij?
1: Ja, denk het jij? Gaat altijd mis bij jou.
0: Ja, maar het is een beetje gek, want er staan dingen voor die dan niet komen.
1: Ja.
0: Ik ga een klein stukje terug, dan pak ik deze,
1: ja,
0: zou je denken.
1: Ja, dat is heel goed. Ik laat even vertellen wat hij doet. Hij is op een knopje aan het duwen.
8: Hé, Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Ja hoor, het is gelukt.
8: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
0: Geen idee wat er gebeurt.
8: Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Maakt niet uit, het is de barcode.

0: pak mij.
1: Ik begin te vrezen dat ik klaar ben voor de geraniums.
2: Dat denk ik ook.
1: Achter het raam.
2: Eh? Nee, ik ga ook een helmpje voor je kopen voor in de studio. Ja,
1: het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik ben vorige week ook gevraagd als gezicht voor het hooglaagbed. Maar goed.
2: Nog niet voor de sta-op-stoel?
1: Nee, ja, ook wel een beetje. Oh, ja, gaan we misschien ook doen, ja.
2: Nou.
1: Het looprek is de volgende halt. Vermoed ik, ja. We zijn door de administratie, Sim.
2: Je hebt een hele mooie. Gisteren kwam ik iemand tegen met een fantastische rollator. Dat was een heel luxe uitvoering.
1: Oh,
2: ja,
1: een GT.
2: Tevens een stoel. Ja, was echt mooie kleur ook, dus het zag er goed uit.
1: Voldoende over het looprek.
2: De administratie. Ja. 148 inzendingen.
1: Oh, dat is goed. Ja, ja.
2: De meeste mensen wisten het. Wat wil je weten? Goed of fout?
1: Doe maar fout.
2: Fout. Het waren maar 33 fouten.
1: 148 goed.
2: En 148 goed. En hoeveel, nee, 148 in totaal.
1: Ja.
2: 33 fout.
1: Ja.
2: Hoeveel goed dan?
1: Oh, dat gaat me te ver.
2: 115.
1: 115, ik wil het net zeggen.
2: Je moet meer Max geheugentrainen gaan doen, Jan.
1: Dat ook nog. De kalk vliegt in het rond hier in de studio. Dat is het een beetje. Ja, zullen we aan het rad draaien? Dat kan
2: maar,
1: ik nog wel.
2: Dat kan je nog wel. Doe maar een slappe dan vandaag.
1: Ja, een lichtswingertje.
2: De kracht is een beetje weg, merk ik. Even kijken. Ja. Ik zie daar 67.
1: 67, dat wordt billenknijpen in de provincie.
3: Ontdek ons plekje.

0: Dottie en Mary Osmond, Here in My Deep Purple Dream. Lukt het, Cindy, of niet?
1: Ik ben bezig voor je.
0: Het gaat niet helemaal goed vandaag. Ik start een tune vast, dan kan jij proberen om nog een keer te bellen. Dan haal ik om te beginnen Anneke in de uitzending. Goedemorgen, Anneke.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Anneke de Boy, hè?
2: Ja, dat klopt, helemaal.
0: En waar bel je vandaan?
2: Ik bel uit Hoevelaken.
0: Bij Hoevelaken, linksaf was het, hè, geloof ik?
2: Inderdaad, ja.
0: Hoe zit je erbij vandaag?
2: Gewoon gezellig, rustig in mijn stoel. Ja. Gordijnen dicht, anders wordt het een beetje te warm.
0: Oh, de gordijnen dicht. Dat is altijd verstandig als je aan een spelletje meedoet. Ja. Dat niemand het ziet. Wanneer wist jij het?
2: Heel snel. Toen met de toren die apart stond. De klokkentoren.
0: Ja. En, de klokkentoren.
2: En de muziekvereniging.
0: Ja, want wat is de oplossing?
2: Harfsen.
0: Harfsen, ja. Cindy is even niet op haar plekje, maar dat is goed, hè, Cindy? Ja. Het is zo'n technische
2: beetje
0: vraag.
2: Beetje rommelig.
3: Ja, Tineke is er ook
2: rommelig.
3: Namelijk nu.
0: Ja, of dat Tineke? Is fijn. Tineke ook daar?
3: Hallo, Tineke.
4: Hallo.
0: Ach, iedereen is er wat heerlijk. Maar we blijven even bij Anneke, want wil je applaus?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik wel. Heel goed, heel goed. En dan hebben we ook Tineke aan de lijn en die belt uit Elburg.
3: Ja, zeker. En zegt Tineke?
4: Ja.
3: Want jij hebt de mok voor je dochter, hè? Die je heel graag wilde winnen.
4: Ja, nou ja, zij is fan van Jan de Hoop. Dus ik denk, nou, die gaat gelijk naar haar.
3: Ja, en dan dacht ik van, hoe oud is je dochter?
4: 33.
3: Ja, dan kijk eens Jan, hoe jonge fans je hebt.
0: Ja, is ze nog single?
4: Nee, jammer.
0: Ja, ik ook niet hoor, maar ik vraag het even. Ja,
4: ja, precies.
0: Ik hoop dat ze na vanochtend nog steeds fan is.
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik wel.
3: Maar wat lief dat je dan de mok voor je dochter wil winnen.
0: Ja, ja. Ja, wil je ook een applausje, Dineke?
4: Ja hoor.
0: Ja. Wat ga jij nog doen vandaag, Anneke?
2: Ik blijf thuis en ik ga naar de botenparade kijken.
0: De botenparade.
2: En hopen dat alles goed gaat en geen narigheid komt.
3: Dat vind ik heel fijn dat je dat zo zegt, inderdaad. Ja. Dat het gewoon een gezellige dag is.
2: Ja, en dat er geen ongelukken en narigheid is.
3: Ja, wat mooi.
0: Zo is dat. Ja. En Dineke?
4: Ik ben op het moment in Beemte. Dat is een rondje Beemte met allemaal kunstenaars.
0: Oh.
4: En ik was even bij een vriendin langs die daar exposeert.
0: Oh, wat exposeert ze?
4: Allerlei schilderijen. Prachtig.
0: Allebei heel veel plezier. Ja. Dank voor het meedoen. Alle luisteraars, dank voor het meedoen. En het goede nieuws is, Cindy.
3: Volgende week
0: Ja.
3: doen wij het gewoon weer.
5: Ontdek ons plek.

0: The Supremes and The Happening. Ik wil Cindy wel even uitroepen tot heldin van de dag. Heeft net single-handed het spelletje gered.
1: Nou, ik mocht gewoon aan jouw knoppen zitten. Ja, dat vond ik wel bijzonder gewoon, hè?
0: Mogen niet heel veel mensen, zelfs niet met de praat. Ik ga even liggen bij deze rustige plaats van Gilbert Bécaud. Dit is L'Important, Salero.

0: moi.
1: Zo'n lekker meentijd plaatje dit. Gilbert Bécaud, l'important, c'est la rose. Joy, die na ons komt, was min 37 toen dit plaatje was.
2: Ja, nee.
1: En Cindy, ik durf het bijna niet te zeggen, is volgende week jarig.
2: Mm-hmm.
1: Ja?
2: Mm-hmm. Dus ik let nu even op wat je nu gaat zeggen, ja.
1: Ja, hoe oud voor je?
2: Volgende week zondag.
1: Zondag, ja.
2: Ja. Ik ben uit het jaar van de Autoloze Zondag.
1: Dan word je 53.
2: Nou, het is ongekend. Ja, ja. Alweer 18 is, ja, alweer 39 zeg ik al een tijdje. Ja.
1: En Joy die naast komt is 25.
2: Ja.
1: Ja. Je zit dit aan te kijken.
2: Jeugd
1: hier.
2: Is de toekomst.
1: Twee wat oudere mensen die radio maken, wat denk je dan?
2: Nou, niet zo heel veel. Ik geniet ervan.
1: Je geniet ervan?
2: Lief, hè? Dat is het enige goede antwoord, Joy.
3: Ja, nee, ik ben nog nieuw, dus dan dat nog.
2: Maar je voelt er niks van de 53. Dat is het. Een beetje stroever, maar...
1: Paul Simon zingt Go The Chrome. When I think

0: Paul Simon en Coda Groom in de Hoop op Zaterdag. We hebben tijd voor nog één plaatje.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, wat fijn. Nee, we hebben toch nog wat tijd voor meer plaatjes?
0: Ja, maar eentje voordat we afscheid gaan nemen.
1: Oh.
0: Ik heb Heinz Gabor Biga ingehuurd.

0: verlaten wij de show. Heinz Gabor Biga en Easy Lovin' was dat. Bijna aan het einde is Joy binnengehuppeld. Op die leeftijd huppel je nog.
1: Mm-hmm.
0: Wat ga jij straks doen? Wacht even, want jij
2: gaat de microfoon openzetten.
0: Ja, deze.
2: Hallo, daar ben ik.
0: Daar ben je.
2: Ja, nou, we trekken natuurlijk altijd een beetje door de provincie op zoek naar gekke plaatsnamen, gekke wijken, straatnamen. En het is vandaag een beetje luguber.
0: Oh, vertel.
2: Ja, Moordhuizen.
0: Oba.
2: Dodewaard.
0: We hadden ooit een huisarts in de wijk, die heette Kerkhof.
2: Oh jee.
3: Dat is een spannende krimi vandaag in even buurt. Ja.
0: Ja, en heb je een taart ook?
2: Jazeker. En dat is zelfs nog een beetje een verrassing voor de persoon in kwestie. Ja, dus ik hoop eigenlijk niet dat die persoon nu luistert.
0: Is het zo'n dubbellaag slagroom met die mandarijntjes erop? En
2: ik mag het toch hopen.
0: Die chocoladebrokjes.
3: En wat sprinkels, ja, lekker.
2: Zo'n chocolaatje erop bijvoorbeeld. Ja.
0: Wat ga jij doen, Cindy? Iets sportiefs, neem ik aan.
3: Morgen ga ik dan fietsen.
0: Ja.
3: Dat hoef ik bijna niet te zeggen.
0: Mensen van de weg.
3: En iets leuks doen, want het is de laatste dag van de officiële vakantie voor mij. Dus dan gaan we iets leuks doen.
0: Iets leuks? Wat? Ja. Wat is in jouw wereld iets leuks?
3: Ja, moet even denken.
0: Moet je even denken?
3: Moet ik even over nadenken nog.
2: Klaar voor jassen?
3: Ja, tips zijn welkom.
0: Ja. Ik ga haringjes halen in de Asselse straat.
3: Oh ja.
0: In Apeldoorn. Die moet ik mee naar huis nemen.
3: Oké.
0: Een fijne Pride allemaal.
3: Ja, zeker. Fijne Pride.
0: Zeker als je luistert en namens het complete team. Een mooie zaterdag.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Makers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
12: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe staat 12 kilometer. Daar doe je een kwartier over.
16: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
17: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
18: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
19: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
20: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
21: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
20: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
22: Buurten. Met Joyce Denver.

dat is een lekker begin, zeg. Natalie Cole, This Will Be op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Joy hier op de plek van Xandra. En in dit radioprogramma Even Buurten trekken we dwars door Gelderland. Op zoek naar de grappigste, opvallendste en soms ook spannende plaatsnamen. Want zeg nou zelf, als je misschien op de kaart een route ziet van Moordhuizen naar Dodewaard, dan verwacht je misschien eerder een beetje een misdaadserie dan een rustig ritje door de Betuwe. Nou, daar ben ik even ingedoken. De werkelijkheid is een stuk minder luguber dan je misschien denkt. Dodewaard heeft helemaal niets met de dood te maken. De naam gaat waarschijnlijk terug op een Germaanse man die Dodo heette. En zijn stuk rivierland, een waard, werd dus uiteindelijk Dodewaard. Van de baan, niet zo spannend. Moordhuizen dan? Ja, daar zijn historici gewoon nog niet helemaal over uit. Volgens een oude overlevering zouden inwoners er tijdens de 80-jarige oorlog Spaanse soldaten hebben gedood. Nou, dat klinkt best spannend. Toch een andere, waarschijnlijkere verklaring is veel minder spectaculair. De naam zou zijn afgeleid van een oud woord voor huizen op een natte of drassige plek. Ja, ook niet zo spannend. Een stuk minder spannend dus, dan je van tevoren denkt. Toch heel erg leuk om even in te duiken waarom er eigenlijk tussen aanhalingstekens gekke plaatsnamen in Gelderland zijn. Elke zaterdag gaan we er nog veel meer voor je opzoeken, want Gelderland zit vol met namen waarvan je denkt, hoe zijn ze daar toch ooit opgekomen? Mocht jij zelf bijvoorbeeld in een straat wonen of in een wijk die ook zo'n gekke naam heeft, ik kom bijvoorbeeld uit Goor. Klinkt ook een beetje raar, maar Goor ligt in Overijssel, dus ik kan niet meedoen. Maar heb jij zelf zoiets waarvan je denkt, hey, dit kan ook wel even in het zonnetje gezet worden omdat het zo'n rare naam heeft? Kan je gewoon even een appje sturen naar de app van Radio Gelderland. En wie weet hoor je hem dan volgende week wel in Even Buurten.

Alex Warren, Passenger, hoorde je op Radio Gelderland. Zometeen is het tijd voor SOS Buurthulp. Dat betekent, heb jij ergens hulp bij nodig? Heb jij een oproep? Bijvoorbeeld vorige week had ik iemand aan de telefoon die was op zoek naar oude telefoons. Heb jij gewoon iets waar jij van denkt, ik kan hier hulp bij gebruiken? Laat het weten via de Radio Gelderland app. En misschien spreek ik je zometeen wel.

0: Colorful Cardigans hoorde je op Radio Gelderland.
1: SOS, buurthulp.
0: Oh jee, er is grote paniek. Nee hoor, ik ben aan het overdrijven. Tijdens de SOS-buurthulp mag jij een klein oproepje doen voor iets waar je ook maar hulp bij nodig hebt. Bijvoorbeeld als je ergens vanaf moet of juist als je iets wil hebben. In dit geval is het Marga. Zij liet weten dat ze ergens vanaf wil. Want ben jij fan van Donald Duck? Dan moet je nu even je oren spitsen. Want Marga uit Wel die zoekt een leuke bestemming voor meer dan 500, ja jawel, 500 Donald Ducks. Haar kinderen die hadden jarenlang een abonnement, maar ze zijn nu het huis uit. En de bladen zijn van 1985 tot en met 1995. Misschien leuk voor kinderen die niet op vakantie gaan. Of lekker lezen op de bank. Of misschien toch ergens in een tentje. Of ben jij gewoon een verzamelaar waarvan je denkt, nou, die Donald Ducks, die moet ik hebben. Anyway, wie verlost Marga van die verzameling Donald Ducks? Kan je mij laten weten via buurt@gld.nl. Of je mailt even joy@gld.nl. De vraag is wel, alles in één keer meenemen. Dus ben jij fan van Donald Duck en zit jij wel op 500 Donald Ducks te wachten? Kan je gewoon even een mailtje sturen. buurt@gld.nl of joy@gld.nl. Dit is Billy Joe.

0: Provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
11: Goedemiddag, het is 12:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Doorning is het 19,3 graden en in Beuzichem is het 22,3. Het weer in Gelderland. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag, vandaag dus, wordt het 24 tot 26 graden. En morgen stijgt het kwik naar 26 tot 29 graden. Het belangrijkste Gelders nieuws. Bij een ernstig ongeval op de A12 bij Babberich zijn 6 mensen gewond geraakt toen 2 vrachtwagens, een personenauto en een bestelauto op elkaar botsten. Het ongeluk veroorzaakte veel verkeershinder en de snelweg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. In Lochem vindt vandaag het 41ste tractorpulling-evenement plaats. Dat is een van de grootste in Nederland. De wedstrijden die beginnen om 4 uur en worden afgesloten met een optreden van de feestband Mooi Park. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan ga ik nog even spieken of er een paar files staan. En die staan er op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen staat 10 kilometer. Daar doe je een kwartier over. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer. Daar doe je 10 minuten over.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
15: Even buurten.

0: Life is a rollercoaster. Ronan Keating hoorde je op Radio Gelderland. Vandaag nemen we een kijkje in Beemte-Broekland. Het dorp dat in 2018 werd uitgeroepen tot het mooiste dorp van Gelderland. Nou, dat is een mooi compliment, toch? Vandaag is daar het rondje Beemte, waarbij inwoners bezoekers een kijkje geven bij hun hobby, kunst of een andere bijzondere verzameling. Ik heb Mattie Gerritsen aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, jij bemoeit je eigenlijk met een hele hoop wat betreft rondje Beemte.
1: Nou, een hele hoop. Dat valt wel mee hoor. Ik ben vrijwilliger in Dorpshuis Ons Huus. En daar sta ik nu ook trouwens.
0: Kijk, dus. Kijk. Ja. Meteen ter plaatse ben je.
1: Ja, inderdaad.
0: Mattie, wat is het rondje Beemte eigenlijk precies?
1: Wat is het rondje Beemte? In het rondje Beemte kan iedereen zijn hobby, zijn activiteit, zijn leuke dingetjes laten zien eigenlijk.
0: Ja, en wat zie je dan zoal?
1: Nou, ik heb het lijstje hier voor me hangen. Ik zie schilderijen, ik zie sierhoutwerk, glas in lood, honing, appelsap, streekmuseum niet te vergeten van Frits Bouwmeester, de Groene Schuren.
0: Ja.
1: Heel bekend in Beemte-Broekland. Een rondleiding over een boerderij en een winkel met vlees, kaas en ijs. Tuinen met mooie planten. Ja, noem maar op eigenlijk.
0: Nou, dat is echt een hele waslijst al.
1: Echt? Ja, en dan vergeet ik er nog een aantal. Ik bedoel, laat ik vooral de breiclub hier in het dorpshuis niet vergeten, die één keer in de 14 dagen bij elkaar komt.
0: Wat leuk. En wat wordt er op dit moment gebreid?
1: Ja, er wordt druk gebreid aan visjes en aan sokken wordt er gebreid. Van
0: leuk,
1: alles.
0: Zeg. Ja, je zegt het net al, er is van alles te zien, hè? Van glas en lood en schilderijen, noem het maar op. Maar waar moeten bezoekers volgens jou nou echt even stoppen vandaag?
1: Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen, uiteraard hier op het terras van het dorpshuis, want het is mooi weer. En je kan hier een lekker drankje nemen of een broodje eten of een gebakje nemen.
0: Ja.
1: Uiteraard, verzorgd door de vrijwilligers hier. En dat is toch eigenlijk wel een middelpunt. En ja, alle andere dingen zijn zo ontzettend leuk om naar te gaan kijken, dat ik denk, ja, je moet eigenlijk het hele rondje wel doen.
0: Ja, dus het hele rondje, dat moet gewoon. Hoe lang ben je dan ongeveer bezig?
1: Dan ben je toch wel de hele dag bezig, hoor.
0: Ja,
1: dus als je nu begint, heb je nog wel de tijd tot 4:30, want dan gaan we stoppen.
0: En dan kan je daarna om 4:30 nog even het terras op.
1: Kan ook nog wel even.
0: Kijk, top,
1: tuurlijk.
0: Hey, is er wat ik kom zelf eigenlijk, ik noem het altijd uit een dorp met stadsrechten. Merk je dan bij dit soort evenementen dat het ook altijd verbroedert wat eigenlijk in dat soort steden of dorpen gebeurt waar iedereen elkaar een beetje ons kent ons, hè?
1: Ja, iedereen probeert zijn beste beentje voor te zetten, hè?
0: Ja.
1: Je hobby te laten zien, maar ook sowieso in het vrijwilligerswerk. Dat leeft hier natuurlijk wel, hè? We proberen alles met vrijwilligers te regelen, dus ja.
0: Is het soms moeilijk om nog aan... Sorry, ja, ik ging dwars door je heen.
1: Maakt niet uit. Soms heel lastig om vrijwilligers te vinden.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Dat snap ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik had toevallig van de week een gesprek over de... of van de week, 2 weken geleden... een gesprek over de houtkampen die hier in Arnhem werden gehouden. Dat ze daar ook zo aan het kampen waren met een tekort aan vrijwilligers. Maar dat merk jij dus ook wel als het hier om gaat.
1: Dat merk je hier ook, ja. En zeker in het dorpshuis. Ik bedoel, volgende week is het iets makkelijker. We hebben de Oranjefeesten hier weer.
0: Ja.
1: En daar zijn jullie toen de tijd inderdaad geweest. Dat mooiste dorp van Gelderland zijn we toen geworden. super natuurlijk. Vergeten we nooit weer.
0: Mooi.
1: Dat heeft ons echt heel erg verbroederd.
0: Ja, hè?
1: Nou, iets noemt. Ja, zonder meer. Ja.
0: Goed, laten we nog met iets positiefs afsluiten. Mattie, waarom moeten onze luisteraars vandaag nog naar Beemte-Broekland komen?
1: Om al die leuke hobby's te kijken en gewoon gezelligheid te vinden hier in Beemte-Broekland. En het is prachtig mooi fietsweer en het is een leuke route. Dus ik zou zeggen, kom gewoon.
0: Kom gewoon, daar sluiten we mee af.
1: Oké,
0: Mattie, dankjewel. Veel plezier nog.
1: Ja, graag gedaan.

eerlijk toegegeven, deze stond net bij mij heel hard aan hier in de studio van Radio Gelderland. You Too, Street of Dreams, hoorde je. En dat maakt meteen een heel mooi bruggetje naar het volgende. Sprekend over platen die even extra hard aan mogen. Welk nummer mag van jou zo hard aan dat de hele buurt mee mag genieten? Dit is jouw kans om een liedje aan te vragen op de radio. Welke plaat, maar daar mag de hele buurt van mee genieten in Effenbuurt. Laat het weten via de Radio Gelderland app 06-2222-1342 of stuur een mailtje naar joy@gld.nl. En dan hoor je hem zo meteen en dan kan je hem extra hard zetten.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. 1 file die benoemenswaardig is. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen staat 8 kilometer file en daar doe je 11 minuten over.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Buurten. Met Joyce Dempfer.

0: The Police, Roxanne, hoorde je op Radio Gelderland.
1: Tijd voor taart.
0: Ja, tijd voor een mooie verrassing. Iemand die zich met hart en ziel inzet voor een ander, dat verdient natuurlijk een taart. En die taart die werd vanochtend om 8 uur al geleverd. Want Vlok van Harten die vond dat Andrea Nobel uit Winterswijk wel eens in het zonnetje gezegd mocht worden. En ik heb ze allebei aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeiden zij in koor. Ja, Andrea, vanochtend om 8 uur stond er ineens een taart bij jou aan de deur en je denkt, wat overkomt mij?
2: Ja, mijn man was aan de deur en die zegt, ja, heb je wel het goede adres? Volgens mij is dat de andere straat, dat is niet voor ons. Andrea, heb jij wat besteld? Nee. Het was echt geweldig, we hadden nog de koffie niet op.
0: Nou, maar dan heb je wel iets lekkers voor bij de koffie gehad.
2: Nou, dat is nog niet aangebroken, want dat gaan we gewoon samen smikkelen, hè, Vlok?
3: Dat gaan we doen, Andrea.
2: Ja.
0: Hey, Vlok, jij hebt Andrea opgegeven, want waarom verdient zij nou volgens jou deze taart?
3: Nou, met een enorm groot hart heeft zij zich ontfermd over allochtone vrouwen. En dan met name vrouwen die hier al langer zijn.
0: Ja.
3: En die eigenlijk de boot gemist hebben qua taalonderwijs. Met als gevolg dat ze zich vaak niet goed kunnen redden. En zij heeft zich over die vrouwen ontfermd door haar eens in de week op een ochtend taalles te geven. Op een manier dat ze dat ook heel erg leuk vinden. Het ook gezellig vinden, dus ze komen ook graag. En dat heeft er ook toegeleid dat waar ze eerst begon met een klein groepje van 5 of 4, ik weet niet precies, Andrea. En dat heeft dus een beetje uit de hand gelopen tot soms wel 15 vrouwen. Die dan niet leuk
2: vinden. Op de lijst heb ik 24.
3: Oh, hemel, Andrea. Het is nog erger dan ik dacht.
2: Het is nog erger dan je dacht, precies. Ja. Maar ze komen niet allemaal. Ja, natuurlijk ook niet.
3: Nee, en het is natuurlijk een enorme klus, want de meeste vrouwen zijn Arabisch sprekend. Nou, Andrea spreekt best talen, maar niet Arabisch. Dus het is ook best moeilijk. En ook de manier waarop je doet, is natuurlijk heel belangrijk van of dat aanslaat bij die vrouwen. Nou, dus daarvoor. Maar dat is niet het enige. Daarnaast is ze ook vrijwillige jobcoach voor vluchtelingenwerk. En helpt ze vluchtelingen om een baan te vinden of ze in te burgeren in de samenleving.
0: Wat mooi zeg.
3: En het staat altijd klaar, weet je? Dus dat is zo mooi van Andrea. En je doet nooit vergeefs een beroep op haar.
0: Vlok, ik word helemaal vrolijk van de manier waarop jij over Andrea vertelt.
3: Ja, ik ook van Andrea.
2: Leuk. Dankjewel, Vlok.
0: Nou, Andrea, wat doet dat nou met jou als je dit zo hoort?
2: Nou, ik word helemaal geëmotioneerd hierdoor.
0: Ah, goh.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, want ik doe het echt zielsgraag. Dat is zo superleuk en er komt zoveel terug. Die vrouwen die zijn zo leuk. Met elkaar, met mij. En ja, het is altijd een knuffeltje hier en een bedankje daar en weet ik veel. En het is, ze moeten uit hun eigen bankstel, luie stoel komen, naar buiten gaan, ergens naartoe en dan ook nog een beetje taal leren. Maar vooral ook even lekker met elkaar lachen en babbelen. En dat is gewoon echt leuk.
0: Dankbaar werk ook.
2: Ik heb er heel veel van.
0: Hey, en waarom vind je dat nou zo belangrijk om te doen, Andrea?
2: Nou, gewoon omdat ik het idee heb, ze zijn hier sommigen al 17 jaar of 15 jaar. En ze zitten maar thuis. Ze hebben natuurlijk kinderen en een man en weet ik veel. En sommigen hebben zelfs ook een baantje, zoals vrijwilligerswerk. Dat doen ze allemaal eigenlijk een beetje. Maar ze komen niet echt in de Nederlandse maatschappij. En door een beetje meer taalles en een beetje meer, ja, bijvoorbeeld ook maar in een winkel gaan of zo. Dat hebben we ook al gedaan. We zijn begonnen met het Leger des Heils, met die kledingwinkel.
0: Ja.
2: Dan is dat gewoon ook een beetje meer, ja, kom maar mee. Doe maar mee. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Zorgen dat ze kunnen meedoen aan de samenleving.
2: Ja, ja,
0: ja,
2: dat.
0: Precies. Ja. Hoop jij eigenlijk de komende tijd nog ergens het verschil in te kunnen maken?
2: Nou, ik hoop gewoon dat we door mogen gaan met alles. Vlok heeft al gezegd, ik ben ook bij VWN bezig, Vluchtelingenwerk Nederland.
0: Ja.
2: En daar is natuurlijk door de regering behoorlijk aan beknibbeld. Nou, aan dat wat wij aan ondersteuning krijgen. En we proberen nu gewoon te roeien met de riemen die we hebben. Dus, ja.
0: Ja, nou, en dat wordt gewaardeerd, zoals je hebt gezien vanochtend.
2: Ja, geweldig, ja.
0: Hey, mooi zeg. Gaan jullie samen genieten van de taart?
2: Dat gaan we vanmiddag doen. We hebben afgesproken.
0: Ah.
2: En dan gaan we lekker in de tuin zitten.
0: Nou, ja, dames, jullie hebben groot gelijk. En nogmaals, ontzettend mooi. Vanuit beide een ontzettend mooi gebaar.
2: Hartstikke bedankt.
0: Geniet van de taart en een heel fijn weekend.
2: Okay, en een super verrassing, dankjewel.
0: Doei.
2: Tot vanmiddag, Vlok.

0: Ik zit even een klein beetje met mijn handen in het haar. Ga ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een klein probleempje. Ik vroeg namelijk net van, goh, welk nummer gaat bij jou extra hard aan? Lucy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Gerben, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, jullie maken het me heel moeilijk.
1: Oh?
0: Ben ik dan ook wel heel eerlijk over. Jullie vragen allebei normaal aan. Die moet extra hard.
1: Ja.
0: Maar Gerben vraagt oerend hard. En Lucy, jij gaat voor deur donderen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zou ik zeggen, los het maar gewoon even op met elkaar.
1: Oh, jezus. Dat is een leuke dag, Gerben. Waarom wil jij oerend hard?
2: Nou ja, dan, als dat op de radio is en er is een gelegenheid, dan zet ik hem ook op maximaal. En dat is wel het nummer waar normaal natuurlijk groot mee geworden is. Maar aan de andere kant, deur onderen is natuurlijk ook een prachtig nummer.
0: Ja, moeilijk hè, jongens?
1: Ja, ik vind ze ook allebei mooi hoor. Bij ons is alleen het deurdonderen is bij ons echt het levensmotto een beetje geworden door de jaren heen. Ja.
0: En nu dan?
1: Want wat er ook gebeurt, deurdonderen.
0: En nu?
1: En nu?
0: Ja.
1: Kop of munt zou ik zeggen.
0: zal ik een getal achter mijn rug houden?
1: Dat is een leuke.
0: Nou, moet je niet meekijken op de webcam?
1: Nee, ik ga niet kijken.
0: Nou, Lucy, zeg het maar.
1: 7.
0: Nee, ik heb 1 hand.
1: Oh, 1 hand. Ja, nee, dat wordt een beetje lastig. En 3.
0: Gerben?
2: 4.
0: Nou, nog een keer. Lucy?
1: 2.
0: Ja, heel goed. 2. Het wordt deurdonderen. Gerben, kan je daarin vinden? Vind je dat goed?
2: Ja, dan zal ik straks na de uitzending zet ik oerend hard zelf wel even op.
0: Ja, maar wel pas na de uitzending dan, toch?
2: Ja, dat zeg ik ook.
0: Anders voel ik mij gepasseerd.
2: Nee, absoluut niet. Nee, ik kan me er ook prima in vinden, hoor.
0: Ah, gelukkig. Hey, beste mensen, ik wens jullie een fijn weekend.
1: Hetzelfde.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Mickey anders doet.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Een hele goede middag. Het is 1 over half 2. Je luistert naar Radio Gelderland. In Toldijk is het 23,1 graden en in Apeldoorn is het 24,6. Het weer in Gelderland. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Vandaag wordt het 24 tot 26 graden en morgen stijgt het kwik naar 26 tot 29 graden. Het belangrijkste Gelders nieuws. Bij een ernstig ongeval op de A12 bij Babberich zijn 6 mensen gewond geraakt, waaronder inzittenden van 2 vrachtwagens en een personenauto. Het ongeluk veroorzaakte grote verkeershinder en de snelweg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Het NS-station in Harderwijk is vanmiddag ontruimd naar de vondst van een verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid onderzoekt het pakketje, waardoor het treinverkeer van en naar Harderwijk stil ligt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan nog even een kijk op de weg. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Arnhem-Noord staat 8 kilometer. Daar doe je 10 minuten over en dat komt door de werkzaamheden op de A50.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Even buurten.

0: Circles. Echt zo'n liedje die ik een beetje vergeten was. Maar ik heb hem toch weer van A tot Z meegezongen. Heerlijk zeg, je hoorde hem op Radio Gelderland.
1: Even buurten.
0: Tijd om eventjes te buurten. Volgende week zaterdag is het feest in de polder Arkhamheem. De twee historische stoomgemalen houden samen weer de vijfjaarlijkse mini-stoomdag. Ik heb Rob Bosman aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Rob.
0: Hi Rob. Ja, jij doet eigenlijk een beetje alles wat betreft de mini-stoomdag, hè?
2: Nou, ik doe niet alles, dat doen we samen, hè?
0: Ja, dat
2: maar
0: is waar.
2: Maar ik ben wel aanspreekpunt.
0: Mooi zeg. Hé, hey, wat maakt deze mini-stoomdag zo bijzonder, Rob?
2: Nou, kijk, wij draaien 20 jaar en het andere stoomgemaal draait 40 jaar ja. Na de restauratie. En de stoomgemalen zijn in Nederland zeer zeldzaam natuurlijk, want we hebben er nog maar 9 op het ogenblik. En ja, we hebben dus ooit meer dan 800 gehad.
0: En er zijn er dus nog maar 9?
2: Ja.
0: Dat maakt het wel extra bijzonder dan.
2: Ja, ja goed, dat is ook het leuke ervan. En je moet een beetje stoom in je bloed hebben.
0: Ja.
2: Dan, anders gaat het niet, hè?
0: Nee, dan wordt het wel heel moeilijk staan. Hey, ja. En waar wordt er dan eigenlijk bij stilgestaan met die twee jubilea?
2: Nou ja, we pakken wat groter uit. Door aan de ene kant hebben ze grote machines staan en er vaart een stoombootje. En aan de andere kant hebben we een heleboel kleine machines staan met een spoortrein die op een tafel staat.
0: Leuk zeg.
2: En daar lopen locomotiefjes op. En die zijn ongeveer 20 centimeter groot, maar die lopen wel op stoom. Die moeten echt opgestookt worden.
0: Leuk. Ja, want je zegt het net al, hè, bezoekers kunnen dus niet alleen de gemalen zien draaien. Er zijn dus ook miniatuurmodellen. Maar toen had je mij ook toen straks eigenlijk influisterd dat je ook kan meevaren met stoombootjes.
2: Ja, er is een stoombootje bij het grote gemaal. Die heeft op het uitwateringskanaal hebben die een stoombootje varen. En daar kunnen ze dus meevaren. Het is een heel klein machientje. Maar daar kan je hartstikke gezellig meevaren.
0: Hoeveel mensen passen erop dan?
2: Een man of 6, denk ik.
0: Wat leuk.
2: En het is voornamelijk voor kinderen natuurlijk, hè.
0: Ja, dat snap ik. Maar mag ik er ook op?
2: Jij mag er ook op.
0: Gelukkig.
2: En TV Gelderland heeft hem gebruikt voor de reis door Gelderland heen.
0: Oh, dat is leuk. Dus eigenlijk kennen we elkaar een beetje.
2: Ja, nou ja, ze zijn er geweest, de Orion.
0: Ja, tof zeg. Hey, voor volgende week, wat mogen mensen absoluut niet missen, Rob?
2: Nou ja, gewoon het stoom, hè. Ja, ik kan daar heel lyrisch over worden, maar stoom is natuurlijk... Iedereen vindt het ouderwets, maar zonder stoom hebben we geen leven. Want we zijn dus zo erg afhankelijk van stoom.
0: Ja.
2: Dat wil men eigenlijk niet weten. En wij kunnen dus datgene laten zien waarmee wij dus 24 uur per dag konden gaan werken. Zonder dat je de mensen afhankelijk was van lucht, water of wat dan ook.
0: Want Rob, jij zegt net, ik word daar heel enthousiast van. Maar mijn vraag was nog wel, waarom is het volgende week ook leuk om een bezoek aan een stoomgemalen te brengen als je bijvoorbeeld normaal gesproken niet zoveel met techniek hebt?
2: Nou ja, die machientjes, dat is natuurlijk heel prachtig. En we liggen in een fantastisch mooi poldergebied. Want voor de vogelaars is er ook genoeg te zien.
0: Ja, heb je een voorbeeld wat je kan spotten?
2: Nou, lepelaars. De diverse vogels die er zitten. Grutto's, kieviten en al dat spul zitten bij ons.
0: Ik hoor het al, voor ieder wat wils volgende week.
2: Ja. Ja, rietzangers en zo, dat is allemaal aanwezig.
0: Hé hey Rob, je mag van mij nog één keer ongegeneerd reclame maken voor volgende week.
2: Ja, kom volgende week allemaal naar het stoomgemaal. Naar de stoomgemalen in de Arkhamense polder. Uniek in Nederland dat in één polder nog 2 stoomgemalen aanwezig zijn en draaiende.
0: Nou Rob, daar heb ik niks meer aan toe te voegen.
2: Goed zo.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
2: Ja, jullie bedankt voor de aandacht.
0: Ja hoor, tot

0: ben niet meer bang. Hanna mee. En Bluff, ondertussen ben ik aan het kijken welke microfoon ben jij, Arjan. Hallo?
1: Oh, probeer er gewoon maar allemaal.
0: Ik zet gewoon alles open en dan doet vanzelf iets.
1: Zo doe ik het ook altijd.
0: Ja, gewoon alles openzetten.
1: Ja.
0: Arjan, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Nou, ben je er klaar voor?
1: Ben je er ooit echt klaar voor?
0: Ben je er ooit echt klaar voor? Voelt dat nog steeds zo voor jou?
1: Omdat ik wel eens vaker een programma heb gepresenteerd, bedoel je?
0: Ja, wel eens, toch?
1: Nou ja, deze dan weer nog nooit. Dus dat is dan weer toch weer even spannend.
0: Hè? Een soort ontgroening.
1: Je past op de winkel van een ander, van Erik. Erik is er dit weekend niet. Dus ik ga straks alle 13 goed presenteren. Nou, wat doet Erik normaal nou allemaal daar?
0: Vertel me dat.
1: Hoe speelt hij dat spel? En hoe werkt dat allemaal? Wat voor een vormgeving? Wat voor jingeltjes gebruikt hij erbij? Nou, dat is dan wat je allemaal aan het doen bent, en dan krijg je wel weer even gezonde spanning van.
0: Ja, dus je hebt een beetje zweethandjes?
1: Nou, zover gaat het ook weer niet.
0: Oh.
1: Maar ik heb er wel zin in, want ik heb natuurlijk al voorpret over de muziek die ik mag draaien.
0: Oh ja.
1: En wist je dat het programma Alle 13 Goed heet omdat er 13 nummers uit één hitparade worden gedraaid?
0: Nou, nu breekt mijn klomp.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is het concept dus
0: wat
1: gewoon.
0: Wat enig. Ja. En waar verheug je je dan het meest op, Arjan?
1: Dat is de hitparade van nu uit 1984. Ik was 15 in 1984. Ze zeggen altijd dat je de muziek van je 15e het meest onthoudt. Dat die het diepst in je hart zit.
0: En is dat voor jou ook zo?
1: Ja.
0: Punt uit. Daar is niks meer aan gelogen. Zometeen dus Alle 13 Goed met Arjan. Veel plezier.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Nou, dan gaan we gelijk even kijken hoe het dan zit met die route naar de grens. Hè? Staat daar iedereen op weg naar de files in Frankrijk? Weer stil voor de overgang naar Duitsland op de A12? Ja hoor, kwartier kost je dat nu. Er is ook nog een file op de A325, Nijmegen richting Velperbroek. Daar staat tussen Elden en Westervoort een kleine kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De strook zit dicht en dat gaat nog wel een weekend duren. Dus daar krijg je de hele tijd last van. Zorg nu voor 5 minuten vertraging, is te doen, hè. Mensen, zometeen tijd voor alle 13 goed. Hier op Radio Gelderland. Lekkere pophistorie en classic hits van vroeger. Zometeen de Queen of LHBTQ Pop. Vandaag op de Pride, hè.
9: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
6: Alle 13 goed. Met Arjan Snijders.
13: Alles op je gemak zitten en luisteren.
14: Heel plezierig kennis met u te mogen maken.

0: Power zat. Madonna, Like a Prayer. En zo komen de late jaren 60, begin jaren 70 en de late jaren 80 allemaal bijeen. De 60s en de 70s en de 80s staan centraal in alle 13 goed. Elke weekenddag van 2 tot 6. Erik van den Berg is een weekje vrij. Dat is naar Friesland. Zeilen, varen, activiteiten daar. Zijn oorspronkelijke roots liggen daar, dus hij is even aan het vreemd gaan. 1 weekje per jaar staan we dat toe. Maar ja, Stijn zit hier met veel plezier. Ik pas even op de winkel. De winkel die vol staat met hits uit die 3 belangrijke muzikale decennia, waar eigenlijk het meeste in is gebeurd. Waarin de popmuziek is uitgevonden, gecreëerd, waar de mal is neergelegd voor alles waar we nu nog op leunen. En daarnaast pakken we er 13 uit 1 hitparade van vandaag, zoveel jaar geleden. Dit keer gaan wij terug naar 1984. En ik pak niet de top 40 erbij, maar de nationale hitparade. In 1984 had je namelijk nogal wat hitparades op de nationale radio, op Hilversum 3. Sterker nog, je had elke dag een andere omroep en elke omroep had een andere hitparade. Maar de nationale hitparade, in dat jaar gepresenteerd door Frits Spits, die werd op verkopen gebaseerd. En die heeft bovendien 10 plaatsen meer, want dat was een top 50, ja. Dus dan heb ik meer kans om dingen eruit te vissen die in die top 40 niet terechtkwamen. Bijvoorbeeld Nijmeegs trots, de Frank Boeijengroep. Want die staat in de Nationale Hitparade van 28 juli 1984 op nummer 50. Dat liedje haalt de top 40 niet, maar op deze manier toch nog deze show. En zo maak ik natuurlijk graag contact met je.
1: Dat was toen.

lekker hoor, dat orgeltje. En zo goed gemaakt singeltje. Zit zo'n mooi verhaal aan. Time of the Season van de Zombies. Werd toen helemaal niks. Wat later pas als een legendarisch liedje gezien. En toen was die band alweer gestopt. Ja, zo kan het natuurlijk ook gaan in de popmuziek. Maar ik beloof je, we gaan niet te diep nerden over al die feitjes en weetjes. Daar heb ik wel eens de neiging toe. Maar het gaat vooral om de muziek zelf. En als je denkt, je bent aan het luisteren en nou, dan schiet je ook iets erbinnen. Bijvoorbeeld uit die zomer van 1984. Hè, juli, begin augustus 1984. Laat het maar weten hoor, via de app. Dat kan via 06-22-22-1342. Berichtje komt dan bij mij binnen. Mailen mag ook als je dat liever doet. arjan@gld.nl. Maar verder komen er sowieso dus 13 nummers uit die nationale hitparade van vandaag in 1984. Nou ja, hij is van 28 juli om precies te zijn. Maar er kwam natuurlijk maar één hitparade per week uit, hè. Maar hoewel je wel een tijdje toen ook een dagelijkse hitparade had. Die deed Frits Spits op Hilversum 3 in de avondspits. En dan begon hij elke dag met vandaag en dan had hij een top 3 overzichtje. Dan deed hij vooral achter een hitparade van een andere omroep voor had gezeten. De Tros top 50 of de Veronica top 40. En dan ging hij daarna weer even zeggen hoe de echte hitstanden waren van die dag, ja. Een rare wereld uit. Ik zou daar niet over doorver. Nee, dat is waar. Ik ga weer muziek draaien. Gerard Cox, ik draai zijn klassieker 1948. Oftewel, toen was geluk heel gewoon. 20 jaar later werd het gebruikt als het uitgangspunt voor een comedyserie met die naam, Toen was geluk heel gewoon. En Gerard Cox heeft heerlijke, zwijmende liedjes gemaakt over volga. Dat het toen allemaal beter was. En ik kan het uitstekend van hem hebben. Gerard Cox op Radio Gelderland.

Radio Gelderland neemt je mee terug in de tijd. Alleen de beste gouden ouwe. Elke zaterdag en zondagmiddag in alle 13 goed.

0: goed ken jij Gelderland eigenlijk?
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
1: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
6: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Wezep is het 23,3 en in Eergem 25,2 graden. De rest van het weer in Gelderland, droog, vrij zonnig. Vandaag wordt het 24 tot 26 graden. En zondag stijgt het kwik weer een aantal graden naar 26 tot 29. Belangrijkste Gelders nieuws. De politie heeft een 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen uit het Duitse Endorf aangehouden voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de A12 bij Babberich. Bij het ongeluk raakten meerdere mensen gewond, maar er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. En de Graafschap heeft met 5-1 verloren van Excelsior in Zelhem. Ondanks enkele goede momenten was Excelsior veel effectiever en de Graafschap komt in de tweede helft niet veel meer uitrichten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En op de wegen in Gelderland is het lekker rustig. Doorrij maar met Radio Gelderland erop.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Alle 13 goed.

van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest in discotheek Actania in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij Bar Meneer Foppen in Juinen. En we zijn in Disco Dancing Hertog van Gelder in Pulderen Wezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het Chobelet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

Andrew Gold op Radio Gelderland. Thank you for being a friend. Wanneer heb jij dat voor het laatst tegen iemand gezegd? Dankjewel.

0: in mijn omgeving.
1: Wat fijn dat ik mijn hart bij je kwijt kan. Of gewoon lekker slap met je kan ouwe hoeren. Of in stilte naast je mag zitten. Al die dingen zijn waardevol. Dat vind ik heel leuk van dit liedje van Andrew Gold. Nou mensen, het is alle 13 goed vandaag met Arja Snijders hier. Met veel plezier. Ik vis uit de hitparade van 28 juli 1984. 13 daarvan komen er langs. Er zijn ook al een aantal verzoekjes binnenkomen via 06-22-22-1342. Daar ga ik er zo ook eentje van pakken. En 1984, de zomer van dat jaar. Ik was toen 15. Ik herinner me die zomer van dat er clipjesprogramma's waren op televisie. De VARA had ook een clipjesprogramma. En daar kon je eindelijk bewegend beeld zien natuurlijk van al die artiesten. Want je had verder nog wel Countdown op tv en Top op tv. Maar die clipjesprogramma's die waren non-stop. Dus dan kreeg je veel meer liedjes voor je kiezen. En Veronica had natuurlijk ook zo'n clipjesprogramma. Want ja, die waren van de popmuziek. Hè, die hadden dat slim geclaimd. Sterker nog, die hadden een hele jongere club bij Veronica ontwikkeld. En dat noemden ze Club Veronica.

0: Veronica Kart. Invloed in Hilversum. Je bent jong en je wil wat. En voor jou is er nu Club Veronica. Bel op en doe mee. 035-284-3x6. 035-284-666.
1: Ja, zo ging dat dan, hè. Lex Harding. Ik weet niet wat voor invloed die mensen gekocht hebben. Ik denk dat ze vooral een tientje hebben overgemaakt naar de Veronica Omroeporganisatie. Maar goed, wel leuk dat ze deden, want bij Club Veronica ging ook heel veel jong talent werken. En daar zijn er heel wat van doorgebroken nationaal. Het is niet voor niks geweest. Nou, dan die hitparade erbij pakken. Wat vinden we daar in de Nationale Hitparade op 16? Prince. En The Revolution, hoewel hij heeft het helemaal zelf gemaakt. Dus hij had een band, maar... Het is de eerste single uit de film Purple Rain die uitkomt. When Doves Cry. En het zou een grote hit worden voor iets eigenzinnigs. Want je hoort een drumcomputer, je hoort een synthesizerlijntje, je hoort de stem van Prince. Maar er zit geen bas in. Er zit geen herkenbaar dingetje in. Prince creëerde zijn eigen geluid en zijn eigen

0: Ja, een gemene single en toch een grote hitscore. Dat deed Prince met niet eens zulke gemakkelijke muziek, maar wel een groot publiek bereiken. Ik vind dat wel bijzonder, hoor.
1: Dat was toen.
0: En 1984 in de zomer, When Doves Cry. Nou, wat weet jij nog van die zomer? Ja, het was soms heel warm, maar niet vandaag. Als je gaat kijken op 1 augustus 1984. Ja, het is hartstikke veel regen. Niks aan. Ja, kan ook gebeuren, hè, midden in de zomer. Maar goed, ik ben wel nieuwsgierig wat je allemaal verder uitvrat toen. En wat was er op radio en televisie? Is ook altijd leuk om een beetje te kijken. Hè. Op televisie bijvoorbeeld vandaag, 1 augustus 1984... had de NOS heel veel zendtijd op Nederland 2. Ja, wat was er op Net 2? Nou, Studio Sport, want het was Olympische Spelentijd. Dus dat gebeurde natuurlijk voor alles. Altijd wel ergens een sport waar Nederland een record in fietste. Laten we eens een stukje Studiosport luisteren van die 1 augustus 84.
2: Het Nederlands record staat op 1.10.79. Daar is die tussentijd 33.39 van. Tracy Kogels inderdaad beneden. Die komt ook heel erg opzetten. Dat is waarschijnlijk wat Petra van Staveren niet kan zien. Maar ze gaat fantastisch. Ze is hooguit nog te bedreigen door Katrien Poirot. Ook dat lukt niet meer. Petra van Staveren die gaat een gouden medaille verdienen. Voor het eerst in de finale een Nederlandse. En het is een gouden medaille. Met een tijd van 1 minuut 9,88. Een fantastisch Nederlands record. Ook een Olympisch record. Eindelijk weer is een Nederlandse die zo verschrikkelijk hoog eindigt.
0: Oh ja, Petra van Staveren. Wie weet dat nog? Op 1 augustus 1984 was het wereldnieuws in Nederland. Leuk, hè?
1: Dat was toen.
0: En dan een verzoekje van Remmelt. Die schrijft: graag wil ik All of You van Julio Iglesias uit de Nationale Hitparade horen van 1984. Wauw, goh. Heb je de lijst er even bij gezocht? Goed hoor. Het is een duet trouwens, hè, samen met Diana Ross, want die hoor je hier al. Ja, grote nummer 11 hit of zo op dat moment. All of You.

0: Credence, Clear, Water, Revival op Radio Gelderland met Hey Tonight. En dat was alweer het eerste uurtje van alle 13 goed, maar ik ga het zo meteen natuurlijk zo weer verder. En dat is dan het deze waarmee ik aftrap. So don't go away.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
14: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
15: Gelderland. Alle 13 goed. Met Arjan.

0: Stevie Wonder. Hij is er nog steeds, hè. 5 decennia geweldige muziek achtergelaten. Ja. Dit was early 80s, Do I Do. In weer een nieuw uurtje, alle 13 goed met alle grote hits en classics uit de jaren 60, 70 en 80. En we spoelen vandaag specifiek toe naar 1 augustus 1984.
1: Dat was toen.
0: Want uit die nationale hitparade van zoveel jaar geleden, daar vis ik 13 goede hits uit. En soms laat ik me een beetje gidsen door jouw suggesties. Dat kan via 06-22-22-1342. Of de Omroep Gelderland app rechtsboven even klikken en je berichtje komt bij me binnen. Mailen mag ook arjan@gld.nl. Want ik sta hier Erik van den Berg te vervangen, die dit weekend en deze week even lekker naar Friesland is. Ja, durf er bijna niet hard op te zeggen, maar het is wel zo. Erik laat ook altijd wat oude geluiden van vroeger horen. Ik vind zelfs commercials altijd heel grappig. Muziek kan je overal krijgen, maar radioreclames bijvoorbeeld, ja, die zijn verdwenen. Die zijn eenmalig uitgezonden en dat was het dan. Maar ik heb af en toe wel eens een cassette laten meelopen. Zo was ik ook. Ik was 15 in 1984 en ik nam trouw heel veel programma's van de radio op. Dus, uit zo'n sterblok van de zomer van 1984 viste ik deze spotjes.
2: Goedenavond.
3: Eindelijk redding. Snel. Luister. Natuurfilm op mijn nieuwe Sabakleuren TV.
2: Saba, dan moet u toch echt...
3: Juist. Zeer echt.
2: Hallo.
3: Te laat.
4: Saba. Een verrassende voorsprong in kleuren TV.

0: pizza kwiksaus op brood van Golden Wonder.
1: Ja, dat vind ik toch zo leuk. Van die merken die ook alweer vergeten bent, Golden Wonder, ja, die heeft het dan toch niet gered. Wat is er dan misgegaan? Hè? Wat hebben ze dan verkeerd gemarket? En ja, dit soort gezongen liedjes waren er toch veel. Waarom niet? Ja, je weet het allemaal niet. En die andere, in 1984 nog heel uitgebreid een kleurentelevisie gaan zitten verkopen als een bijzonder goed. Dat was nog steeds niet voor elk huishouden weggelegd toen, hè. Ongelooflijk. Ondertussen stonden ook deze hits gewoon in de parade, hoor.
2: Dat was toen.
1: Laura Branigan bijvoorbeeld. Ja, in Nederland een one-hit wonder. Maar we draaien haar nog geregeld met deze Self-Control.

ik ben nieuwsgierig of je ze herkend hebt. De dames-trio uit Ierland, Bananarama. En dit was een liedje wat toch in de top 20 heeft gestaan in Nederland. Rough Justice, je hoorde het nooit meer. Het is misschien wel niet zo'n ontzettend beklijvend liedje gebleken. Want ja, het wordt niet zo vaak gerecycled op de radio. Omdat het een vrij serieus onderwerp behandelt. Het vriendje van een van de zangeressen is neergeschoten in 1983. Een jaar dus voordat deze plaat een single was. Door een Engelse soldaat in Belfast in augustus van 83 neergeschoten. Bij, nou ja. Ja, die rellen die daar maar altijd waren. Dat is ook een pittig onderwerp om daar een vrolijk liedje over te maken. Toch klonk het, als je het niet weet, als een niemendalletje waar helemaal juist luchtige kwesties besproken werden. Wel slim gedaan op zich, maar goed. En hey, hij stond in Hipra, dan samen natuurlijk nu niet draaien. Hey.

13 goed. Elke zaterdag doen wij Wat is er op net 2? Nou, behalve het Studio Sportfragment wat ik het vorige uur heb laten horen, is daar ook een omroeporganisatie te horen met wel hele korte programma's. Misschien wel de omroeporganisatie met de kortste programmering. En toch op prominente plekken geprogrammeerd, hoor. Vlak voordat er een heel groot publieksprogramma ging beginnen. Dus het was wel een enorm bereik. Maar mijn vraag is dit keer, hoe heet de omroep? Ja, en dat bestaat uit, dat kan ik je misschien wel meegeven, 4 afgekorte stukjes van 4 woorden. En dat is dan samengevoegd. Maar er is een tune van die omroep, hè. En elk programma begon ermee, dus die ga ik je even laten horen. Even kijken of ik je geheugen kan openbreken.

Nou, daar is niet ontzettend lang over nagedacht door de componist, heb ik het gevoel. Maar ja, soms moet het toch gewoon effectief zijn. Hè? Het is in 10 seconden gebeurd. Nou, ik zal me nog één keer laten horen. Welke omroep zit hierachter? Letters bij elkaar, 4 keer 2 woorden, letters van 4 woorden. Dus het is een afkorting, zeg maar. En nou, ik ben nieuwsgierig of je eruit komt. Het was in de jaren 80 heel lang als toen gebruikt. En ze hadden dus elke week televisieprogramma's. Maar ze waren heel erg kort. Heb je een idee? Laat het weten via 06-22-221-342. Ik ben heel nieuwsgierig waar je mee komt. Tijd voor de King. Een dag zonder Elvis is een dag niet geleefd, tenslotte, hè?

0: Ik ging de bel en ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

over vrolijke liedjes gesproken. Met een serieuze tekst. En met een eigenlijk hele donkere ondertoon. De dijk en dansen op de vulkaan. Ja, hoezo dan? Ja, dansen op de vulkaan. Dat is gewoon dat je weet. Het gaat naar de kloten. Maar het kan mij niet schelen. Ik heb nog even plezier. Beetje dat gevoel. Ik heb het idee dat heel veel mensen dat in deze fase van de wereld denken. Dat is genoeg om aan te werken en het gebeurt niet. Ze denken na mij de zonvloed, een beetje dat gevoel. Dans op de vulkaan, Huub van der Lubbe die verwoordde het al in 1987 met De Dijk. Ja, ik liet net een geluidje horen van een omroep. 10 seconden audio uit de 1984 en eigenlijk bijna de hele jaren 80 op de nationale televisie. Miljoenen mensen hebben het gezien, maar van welke omroep was het ook alweer? Nou, er komen van allerlei antwoorden binnen, zitten ook al een paar goede tussen hoor. Maar ik geef er even een paar mee om te laten weten, nee, dat dus niet. VPRO wordt best vaak genoemd, snap ik op zich wel, want die hadden natuurlijk ook best wel gekke tunes. Dirk zegt dat bijvoorbeeld en It's Me doet dat. Henk komt met Kinderen voor Kinderen. Ja, die hadden geen omroep. Er was geen kinderomroep, dus dat was een programma. En dan zegt Hans nog, was die omroep soms Veronica? Nou Hans, als de omroep Veronica met dit soort geluiden was weggekomen, dan hadden we niet bedacht dat ze een omroep waren waar de vormgeving altijd zo mooi was. Want wat je er ook van moet zeggen, dan kan je van deze audio niet beweren.

0: Heb jij een idee wat het is? 06-22-22-1342.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Szeps-Znajder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: 3:45. Sorry jongens, als je lol hebt, vergeet je de tijd wel eens een klein beetje. Je luistert naar Radio Gelderland in Gent, gemeente Lingewaard, is het 23,7 graden. En in De Kar, gemeente Voors, 25,3. Verder wordt het vandaag 24 tot 26 graden, lekker droog, vrij zonnig. Morgen 26 tot 29. En maandag wordt het tropisch heet, met maximaal van 32 of 33 graden, met later kans op regen of onweer. Ander belangrijk Gelders nieuws. De politie heeft een 59-jarige man uit het Duitse Endorf aangehouden voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de A12 bij Babberich. Bij dat ongeluk raakten meerdere mensen gewond, maar er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. En in Lochem vindt vandaag het 41ste tractorpooling-evenement plaats. Een van de grootste van Nederland. Het evenement wordt afgesloten met een optreden van de feestband Mooi Wark. Foto's en video's ervan vind je op gld.nl... net als alle andere regionale nieuws in de Omroep Gelderland-app.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
0: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
7: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.

En? Heb je ze herkend? Orchestral Maneuvers in the Dark. Een handvol hits gehad in Nederland. Maid of Orleans is de bekendste, Joan of Arc. Maar deze haalde ook gewoon lekker ruim de top 20 hoor in Nederland. Talking Loud and Clear, nu in 1984. Dus op 1 augustus 84 zijn er toch weer duizenden, zo niet tienduizenden jongeren, denk ik, vooral naar de platenzaak gelopen om dit singeltje aan te vragen. Ja, wat zo werkte dat, mensen. Dat was hoe het werkte, ja. Laat ik nog eventjes dit spelletje afronden, jongens. Hey.

Een omroeporganisatie die 5 minuten televisie mocht vullen. Ja, niet heel veel. Maar het was dan ook geen ledenomroep. Het was een van de taakomroepen, zoals dat heet. En er waren er nogal wat vroeger. Ja, wel 2 dozijn, volgens mij. Echt niet te geloven. Dus dat je niet helemaal paraat hebt, daar kan ik me eigenlijk best wel iets bij voorstellen. Ik ga hem nog 1 keer laten horen. De omroep in kwestie is Socutera. En zo klonk dat dan. Socutera. Zo kwamen die letters ook in beeld. En Socutera, dat is dus een afkorting. En waar staat het dan voor? Nou, sociale en culturele televisie en radio. Ja, want dat was ook op de radio te horen. Kwartiertje zendtijd op Hilversum 5 bijvoorbeeld. En dan mocht er uitgebreid verteld worden over een goed doel. Want Socutera bestaat al sinds 1964. Bestaat nog steeds, mind you. Jazeker. En wat zie je dan? Een goed doel in beeld. Die krijgt een eigen uitzending om op een prominente plek, niet in een sterblok of dat soort zendtijd, waar je veel geld voor moet betalen. Maar je moest wel wat betalen, hoor. Je kan niet gratis daar zomaar die zender op. Maar dan kon je daar een aantal minuten jouw goede doel eventjes in de lak zetten met een uitgebreider filmpje dan in een kort sportje. Ze doen het nog steeds. Deze week bijvoorbeeld staat het in het teken van de organisatie Make-A-Wish. De Make-A-Wish Foundation in Nederland. Die voor zieke kinderen een mooi dagje uit regelen. Dus die kom je in Socutera zendtijd tegen. Nou, de meeste van jullie die hadden het fout. Maar er waren er wel die het goed hadden, zoals Wijnand Bleuming. Hij mailde mij, maar ik was natuurlijk vergeten om erbij te zeggen, zet even je telefoonnummer erbij. Dus ik kan hem niet bellen. Wijnand, als je me wel hoort nog, mail gewoon nog een keertje en stuur dan even je adres mee. Dan zorg ik dat jij de chocolade en de andere goodies gaat ontvangen van Radio Gelderland. Komt het allemaal goed? Gaan we weer terug naar de hitparade van juli 1984. Daar vinden wij ook deze veteraan, Nick Lowe. Hij maakte een beetje classic old rock'n'roll. Het is meer danslesmuziek dan stoere, hippe, jongerenmuziek. Maar hey, overal flopt deze single. Maar in Nederland, oh, een dikke hit hoor. Ik heb het over Nick Lowe. En hier is hij met zijn orgel en zijn gitaar in

0: Van Anita Meijer natuurlijk, haar stem zou je herkend hebben. Dit is een jaar voor Why Tell Me Why. Met allemaal van die blazers, alsof een soort jaren 30 sfeertje erin zitten. Er zal ook ongetwijfeld zo'n top-up clipje bij geweest zijn met mensen met die kleren uit die tijd. Goed. Ja, we zitten een beetje in de sfeer van wat was er in. Dit is alle 13 goed. Dus we draaien historische muziek en historische fragmenten. En we draaien hitjes uit de hitparade van 28 juli 1984, om precies te zijn. En ik wil daar even een ander dingetje bij halen.
1: Dat was toen.
0: Want het gaat om een man die ik hoog heb zitten. Een hele goede radiomaker. Hij is vorige week overleden. En hij had in 1984 een heel succesvol programma op Hilversum 3. Hij werkte bij de Tros en dat programma heette de LP Show. Werd op donderdagavond uitgezonden na de Soul Show van de Ferry Maat. En hij draaide, ja, LP's. In 1984 werd ook de CD steeds populairder. Dus toen werd het de LP en CD Show. En daar ging hij als eerste in Nederland tracks van draaien. Diezelfde Wim van Putten, ja, vorige week dus overleden. Ik haal iets uit 1984 van zijn Tros LP Show voor je. Luister maar eens naar de stem van de man, die herkent hem vast.
2: Hallo, this is Andy Latimer from Camel. And tonight on Tros Radio, the LP Show, between 11 and 12, you can hear one of our concerts we played in Holland. I hope you enjoy it.
3: Bij de Tros op 3 vanavond, een uur lang live opname van Camel in LP Show.
0: Kan je het je voorstellen?
3: En die live-opname maken we op 15 mei in Vredenburg in Utrecht.
0: Ja, gewoon een uur lang een concert uitzenden. Dat kon toen de Tros LP-show met Wim van Putten. En hij draaide dus muziek die op DDD-kwaliteit op CD was uitgebracht het liefst. Een van de meest gedraaide acts in zijn programma was die Alan Parsons Project. En natuurlijk altijd albumversies. Het is een LP- en CD-show, dus het gaat niet om single-hitjes. Dit nummer was als single Eye in the Sky een hitje voor Alan Parsons Project. Maar wordt op het album voorafgegaan daar dit gedeelte, Sirius, geheten. Een typische Wim van Putten muziek. Wim, deze voor jou.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Nieuwe leesbril nodig?
11: Mijnleesbril.nl.
10: Gratis verzenden en retourneren.
12: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
14: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
0: Alle 13 goed.
15: Arjan Snijders.

0: echte early 70s trompetten. En een heerlijke swingende sound. Move on up. Aan de start van de derde uur van het 4 uur durende pophistorische programma van Radio Gelderland. Elke zaterdag en zondag tussen 2 en 6 te beluisteren. Het heet Alle 13 Goed, vernoemd naar oude verzamel-LP's uit de jaren 70. Met die titel. Er stonden 13 liedjes op. En wij doen het zo. Wij draaien 13 liedjes uit 1 hitparade van zoveel jaar geleden. Vandaag die van 28 juli 1984. Je hoort er zo meteen weer wat nummers uit. En we doen natuurlijk allemaal andere classics uit de 60s, 70s en 80s. Lekkere pophistorie en mooie herinneringen. Af en toe is een oud fragmentje. En soms ook wat verhalen van luisteraars over die zomer van 1984. Suzette die schrijft, ik moest toen net mijn eerste baantje gaan doen. Maar ik wilde helemaal niet, want ik had altijd als middelbare scholier lekker mogen freewheelen, noem het maar. Ze schrijft een ander woord, maar ik zat eventjes een goed alternatief te bedenken. En ik had er helemaal geen zin in, maar mijn ouders die stuurden me heen en ik heb het gedaan. En ik heb vervolgens de hele zomer met veel plezier gewerkt in een ordinaire snackbar. Maar wel iedereen in het dorp op een hele andere manier leren kennen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Oké, leuk om te horen. Laat me weten als je ook iets wilt toevoegen. Of een plaatje uit die zomer van 84 waar je een sterke herinnering aan hebt. Een mooi verhaal. 06-22-22-1342. En dan is het tijd voor een top-op classic. Eigenlijk een top-op topper, zoals Erik dat normaal noemt. Nou hebben er honderden artiesten in dat televisieprogramma van de AVRO rondom popmuziek gestaan. Maar als we het over de jaren 80 hebben, en in dit geval 1986, dan stelt het programma Top Op niet zo heel meer voor. Cas van Eersel is de presentator en die moet behalve artiesten in de studio van de AVRO ontvangen ook vooral heel veel clipjes aankondigen. Want artiesten hebben niet zoveel zin meer om naar Nederland te reizen om 3 minuten te gaan playbacken voor een camera. Dat gebeurde ook met de hit die ik nu ga draaien. Dat is West End Girls van de Pet Shop Boys. Dus je hoort zometeen Cas van Eersel het liedje aankondigen.
1: Topper.
0: Maar ja, hij staat tussen mensen met publiek. Maar wat gaan die dan doen? Kijken naar een scherm waar die clip vertoond wordt. Dat heeft toch niet meer dezelfde sfeer als dat vroeger mensen naar de verkeerde camera stonden te kijken om iets te playbacken, hè? Kijk, de Dolly Dos, die stonden er ook. Die stonden wel op te treden. Ja, die kwamen uit Nederland.
2: Een nieuw talent, die namen zeggen je misschien niet zoveel. Maar toch zijn zij het die binnenkomen op nummer 25 deze week in Top Op TV. Als de Pet Shop Boys. Hier zijn ze met hun nieuwe single en hun eerste West End Girls.
0: Oh, wat leuk hè, dat de eerste keer is, de eerste single. Binnen op 25 in de Nationale Parade. Waar ik vandaag uit citeer. The Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Lekkere springpop van The Shirts uit de 70s. Laugh and Walk Away hier op Radio Gelderland. Goed dat je er bent. Je luistert naar de mooiste liedjes uit de jaren 60, 70 en 80... die we elk weekend tussen 2 en 6 uitserveren in alle 13 goed. En we blikken speciaal even terug naar 1984, de zomer van dat jaar. Wat was er op de radio en tv? Is altijd leuk om te checken. Ik lees bijvoorbeeld in de gids dat op zondag nog steeds Code Boswachtershow wordt geprogrammeerd. En Code Boswachtershow was een radioprogramma speciaal voor kinderen. Dat heb je eigenlijk niet meer. Ja, er is geloof ik wel een... Er is nog een commerciële kinderzender vanuit een groot pretpark georganiseerd. Maar dat is eigenlijk vooral een non-stop computer. En dat was hartstikke leuk. Bernie Bos zat erachter. Die speelde allerlei karakters. Het was een soort toneelstukje. Dat voelde wel gewoon een half uur of een uur radio op 1984. Als je het nooit gehoord hebt en je hebt geen idee wat dat zou kunnen betekenen, ik ga je een klein stukje laten horen tot we denken, we snappen het wel, want het gaat wel heel rustig natuurlijk. Maar ja, je hebt alle tijd in zo'n programma dan, hè?
1: Dat was toen.
0: Nou, eens even kijken hoe het klonk.
2: Kootje, wakker worden. Kootje, kootje, wakker. Alle konijnen, dus wat ben je... Na enige tijd werd ik aarzelend wakker. Ik lag midden op mijn eigen keukentafel. Om me heen zag ik de gezichten van mijn vrienden. De keukenramen stonden wijd open. Hé, dat dit me moest overkomen op mijn verjaardag. Maar ik weet wel hoe het kwam, hoor. Ik heb er even over nagedacht. Ik had die ochtend vergeten te ontbijten.

0: Al even een beetje luisteren.
1: Niet voldoende zuurstof meer.
0: Was speciaal voor jou gemaakt.
1: Wel in mijn longen.
0: Dat was natuurlijk wel leuk, hè?
1: Genoeg zuurstof om mijn spieren...
0: Heb je wel eens geluisterd naar Kolenbos Wachtershow? Wat herinner je er nog van? Wat vond je ervan? Of was je al wat ouder en dacht je... Wat moet dat kinderprogramma op mijn zendtijd? Op Hilversum 3?
1: Ik laat nu even mijn spierbal zien, ja. Als ik deze rechter... De spierbal die...
0: Ja, ik laat mijn spierballen zien op de radio. Toch mooi, hè? Bernie Bos, ja. 1984, gewoon op de radio.

lekker nadoen. Want dit was een persiflagefiguurtje. Aad Klaris is de echte naam van deze Lodewijk van Avezaath. Hij gebruikte meerdere aliassen en schreef ontzettend veel liedjes voor anderen. Echt heel veel grote succesdingen van Ria Valk, André van Duin, Gerard Koks, Maywood, Zangeres zonder naam. Hij schreef bijvoorbeeld Een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker. Je hoort het wel, dat klinkt een beetje naar dit liedje. Vuile huigelaar van René de Haan komt ook van uit zijn pen. En hij heeft 7 gouden platen gescoord met 228 composities, arrangementen en producties voor Bassie en Adriaan. Ja, die hadden ook altijd liedjes in die aflevering. Die moest ook even zingen. Ja, zo'n programma moest vol. En dat deed deze man allemaal. Aad Klaris heeft dus stiekem gewoon een enorme berg hits op zijn naam staan. En dit was ook een top 10 hit in de, juli 1984. Vandaag zoveel jaar geleden, dus in 1984 in de zomer. Zo'n Lodewijk van Avezaath hoog genoteerd. Ik moest je toch even toelichten, want als je die achtergrondinformatie niet hebt en je hoort dit en je denkt, wat zijn ze nou te gaan draaien bij Radio Gelderland? Denk je, zijn ze een beetje van de ratten? Het was een hit. Mensen, het was een dikke hit. En ik zie al in de app, er zijn er toch weer. En die hebben ervan genoten.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Radio Gelderland.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
15: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: 5:05, dit is Radio Gelderland. Het is in Oosterbeek 23,9 graden en in Ede 26,2. Verder is het, de rest van de middag zo'n 24 tot 26 graden in de hele provincie. Zondag stijgt het kwik van 26 tot 29 graden. En maandag wordt het tropisch heet met maximaal van 32 of 33 graden. Ander Gelders nieuws, bij een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich raakte vrijdagochtend 6 mensen gewond toen meerdere voertuigen, waaronder 2 vrachtwagens, op elkaar botsten. Het ongeluk veroorzaakte veel verkeershinder en de snelweg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En op de N320 bij Ommeren raakten zaterdagmiddag 5 personenauto's totaal los bij een ongeluk. Daarbij belandde 1 auto in de sloot. En 1 persoon werd ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst, maar hoefde toch niet naar het ziekenhuis. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
16: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
17: Duizenden vrijwilligers. 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
18: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
19: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
20: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen?
2: Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
20: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
21: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
22: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
23: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
22: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
23: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
24: Alle 13 goed.

0: voor Dana. Zo heette deze mevrouw. En de mevrouw was het hoor. In Top Op stond Penny de Jager met haar ballet nog een soort van disco van te maken. Maar ja, zij zag eruit alsof ze misschien liever Vicky Liandos liedjes maakte. Is mijn perceptie, hè? Ik zit ook maar dat te bedenken. Fairy Tale. Dana was dit op Radio Gelderland. En dan gaan we nog eventjes terug naar het jaar waaruit wij de hitparade steeds erbij pakken. 1984. En ja, een bijzonder popjaar. Ik was toen 15. Ze zeggen altijd als je muziek van je jeugd onthoud je het meest. En 15 is dan het jaar waar je het meeste aan overhoudt. Ik weet niet of dat nog steeds zo geldt in tijden waarin social media de manier is om muziek te leren kennen. Maar dat was in ieder geval in de tijd dat je naar de radio luisterde en naar de televisie keek om artiesten te leren kennen. En ik moet zeggen, ik ken bijna elke hitparade van 1984 uit mijn hoofd. Als je hem voor me houdt, kan ik bijna zelfs zeggen welke week het ongeveer zou moeten zijn. Nou, dat is toch behoorlijk nerdig. Ik ben dan ook een zeer afwijkende klant. Neemt u dat niet al te serieus. Het is niet besmettelijk. We komen eruit.
1: Dat was toen.
0: Maar ook even wat leuke audio uit die tijd. Want als je op de radio luistert naar de sterblokken op Hilversum 3 en Hilversum 2 en Hilversum 1. Hilversum 1 was trouwens de andere popzender. Hè? Dat is het huidige Radio 2. Dat heette vroeger Hilversum 1. Ja, en Hilversum 2 werd Radio 1, om het ingewikkeld te maken. Ik loop weer te veel te nerden. Ik heb weer even twee reclames uit het sterblok van Hilversum 3 gepakt uit de zomer van 1984.
2: Ik sluip als slaapvoorlichter wel eens stiekem de slaapkamer van mijn klanten binnen. Dat komt, als slaapvoorlichter verkoop je niet zomaar een bed. Nee, een zeer persoonlijk advies. Daar gaat het om. Dat controleer ik.
3: Kan ik niet laten.
4: Echt verstand van gezond slapen hebben de 20 slaapvoorlichters. Kijk in de Gouden Gids bij de B van bed.
5: Nee, rammelen hoeft nu ook niet meer. Want sinds kort hebben ze bij Felix hun brokjes zo'n stuk lekkerder gemaakt dat meneer al lang en breed bij zijn bak zit te wachten. En echt waar, ik heb een kat nog nooit zo gretig zien smullen als van die nieuwe Felix. Dus Felix, dat smaakt.
0: Heerlijk, hè? Leuk, hè? En dit komt van een cassettetje. En dat was natuurlijk de enige manier om radio op te nemen. Ja, of als je heel veel geld had, dan kon je nog een tape recorder doen. Maar die cassettetjes die kregen een beetje zo'n doorslagdingetje. Als je ze vaker had gebruikt om nieuwe dingen overheen op te nemen, dan bleven de restjes van de vorige opname er nog doorheen. Dus dan hoor je ook in deze gesproken woordstukjes nog wat muziek van een vorige opname. Ja, jongens, dit is de enige manier waarop dit bewaard is gebleven. Grappig, hè? Opzoeken in de Gouden Gids. Je hoorde een naam op de radioreclame en dan ging je in de Gouden Gids die naam opzoeken. Hè, bij de eerste alfabetische letter. En dan wist je wie je moest bellen en hoe je zaken moest regelen. Ja hoor, in 1984 gewoon nog heel modern.
1: Dat was toen.
0: En in de top 10 van de zomer van 1984 stond Klein Orkest en hun klassieker Over de Muur. Ja, dat is uit die tijd.

0: Ja, een echt radioliedje. Friend of Mine van de groep Fields. Een symfonische groep die maar één keer een album uitbracht. En was ook niet echt een groot succes. Maar het liedje werd heel veel gebruikt op de Nederlandse radio. Ferry Maat deed het op Radio Noordzee Internationaal in zijn avondprogramma. En Radio Veronica, Atje Bouwman, gebruikte het voor zijn hitlijsten. Atje Bouwman top 10. En zelfs op Hilversum 3 heeft Veronica het nog wel eens gebruikt. Dus voor een radioliefhebbers een groot ding. In 1972 werd het veel gebruikt en haalde het ook wel de tipparade in Nederland. En 1972 is het jaar waar alle 13 goed morgen uit gaat vissen. Dus als je het maar een beetje leuk vindt, morgen weer aansluiten. Hè?
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Maar eerst nog eventjes deze verplichting. Een leuke, daarom vul ik hem graag in. Een instrumentale plaat die iets leuks deed. Uit de beginjaren 80. De Varen gebruikte het voor het televisieprogramma Jongelui, je ziet maar. Een uitspraak van Danel, geloof ik. Ja, De Varen natuurlijk. Hanneke Kapper die presenteerde het en de tune van dat programma werd vervolgens ook een hit in Nederland. Papa's got a brand new big bag van Big Bag.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Jongelui, je ziet maar.

0: Radio Gelderland.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Albertijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
1: Alle 13 goed. Met Arjan Snijders.

graag volgen. Gewoon jezelf naar de top schreeuwen. Je plek claimen. Gewoon roepen, ik. Geef maar aan mij. Ik ga het doen. Niet, zo is het niet bedoeld, denk ik, hoor, door de Steinkans. Zo begin jaren 80. Shout to the top. Welkom bij het laatste uur, alle 13 goed van deze zaterdagmiddag. 1 augustus 2026. Waarbij in deze gouden oude show nu aandacht voor drie verzoeken van de luisteraar. Als jij er ook eentje wilt insturen, pak de mail erbij. studio@gld.nl of een appje naar Radio Gelderland. Is ook goed. Klik maar in de Omroep Gelderland app rechtsboven en stuur een top 3 in. Motivatie erbij is extra leuk. Soms is het gewoon alleen maar een lijstje. In dit geval Henk Bosman stuurt alleen een lijstje. Maar omdat ze zo verschillend zijn, vind ik het wel weer leuk. Strakjes op nummer 1 BZN. Daarvoor de tune van een beroemd programma. En dat geldt eigenlijk ook voor de nummer 3. Die nummer 2 is van een artiest die een beroemde radiotune heeft gemaakt. Overigens is dat niet degene die jij nu heeft gekozen op nummer 2. Maar op nummer 3 wel. Daar horen we de herkenningsmelodie van een programma wat eerst in Engeland was te zien op tv. Daar was het een comedy-serie, Please Sir. Dat liedje is hergebruikt in Nederland voor een programma Vergeet je tandenborstel niet, met Rolf Wouters. De tune werd bewerkt tot een volledig nummertje. Dat heette de Tandenborstel Jive. Het gezelschap wat op de hoes mocht staan heette Setu. En dat is de nummer 3 van Henk. Nou, succes ermee. 3.

0: 2.
1: Als de dag van toe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien vast

favoriete top 3 instuurde. En dat bracht ons langs deze bijzondere, bonte verzameling van liedjes. De tandenborstel Jive van Setu op nummer 3. Reinheit Mai. Van inderdaad ook de tune van Met het oog op morgen. Maar dit liedje heette Als de dag van toen. En de grote hit van BCDN. Mannenmoer was zijn nummer 1. Gaan we terug naar de hitlijst van 1984. Vandaag zoveel jaar geleden dus. Ik moet nog eens een keertje uitrekenen uit mijn hoofd hoeveel het is. Is het dan 32 jaar geleden? Ja, hè? Volgens mij zeg ik dat goed. Nog niet al 42, hè? Nee. Ja, wel, hè? Och, wat is het toch, gaat het toch snel? Oh, vreselijk. Nou goed, maakt niet uit. Sommige muziek is tijdloos. Dit is er eentje van uit de hitlijst van toen. De Nationale Hitparade. Het staat ook bijna in de top 10. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes. Het is een koude oorlogliedje, zoals er veel waren in de jaren 80. Dat heeft ook mijn jeugd wel gekleurd. Want de dreiging van een kernrakettenoorlog, dat Amerika en Rusland elkaar zouden bestoken toen nog de Sovjet-Unie was, nou, een reëel gevaar leek wel. Je het gevoel had dat er zomaar iemand op die rode knop zou kunnen drukken. Eigenlijk leven we nu in gevaarlijkere tijden, maar toen vonden we dat heel bedreigend en ik voelde het heel realistisch. De liedjes die erover gemaakt werden in Nederland, de bom van Doe Maar bijvoorbeeld, was er zo eentje. Maar dit is er ook eentje, straks de nummer 1 van de top 3. Ook de top 3 van 1984 uit de Nationale Hitparade. Die draai ik zo meteen integraal. Maar deze hoort ook in dat rijtje. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes. Een beetje je wetende hoe de wereld naar de kloten gaat. Nog maar even dansen op de vulkaan van de

0: zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: Radio Gelderland.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
0: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het 23,7 graden en in Wijchen 25,6. Het verdere weer in Gelderland. Vanavond volgt een rustige zomeravond met weinig wind en temperaturen ruim boven de 20 graden. Na zonsondergang koelt het wel flink af met minima rond 13 graden. Zondag wordt droog en zonnig met een temperatuur van zo'n 27 graden. Maandag nog warmer. Belangrijk Gelders nieuws dan. Duitsland heeft besloten de grenscontroles te verlengen vanwege de situatie in Ceuta, waar tienduizenden migranten via zee zijn aangekomen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, heeft nog geen nieuwe datum bekendgemaakt voor het opheffen van die controles. En Reuven Nieuwemeijer, voormalig aanvoerder en topscorer van de Graafschap, het gaat nu over voetbalmensen, heeft zijn contract niet verlengd en vertrekt naar Volendam. Hij voegt zich daarbij voormalig de Graafschap doelman Hidde Jurjus. Nou, meer onontbeerlijke informatie op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie, hartstikke leuk. Het loopt lekker door, behalve natuurlijk bij die grenscontroles, hè. Ja.
8: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op ventustegelsenvloeren.nl.
10: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.

0: Lekker liedje.
1: Uiteraard, er zijn alleen maar lekkere liedjes hier op Radio Gelderland. Star van de Steelers Wheel was dit.
2: Dat was toen.
1: 42 jaar geleden, 28 juli 1984. Het voelt echt als gisteren. Nou, eergisteren dan voor mij misschien. Maar ik kan het me nog zo voor de geest halen. Mede door de nummer 1. De nummer 1 vind ik echt een fantastische track. Fantastisch nummer. Ik heb de maxi-single ervan speciaal gehaald in Babberich op de fiets. Hier vanaf Arnhem naar Babberich gefietst. En weer terug. Daar werd hij alleen maar verkocht namelijk. Ja, is een Koude Oorlog-single die helemaal een mokerslag in je gezicht geeft. Vind ik zo'n geweldig nummer. Misschien wel het beste nummer van de jaren 80 gewoon. Ik zeg het gewoon. Je hoort hem zo op nummer 1, maar eerst op nummer 2. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ja, die stonden op 2 in de Nationale Hitparade. Maar we beginnen dit boeketje van de 3 hoogst genoteerde in 1984 met de nummer 3. En daar staat Spandau Ballet met hun grootste hit in Nederland. Nee, dat is niet Gold. Nee, dat is niet True. Nee, dat is deze. Only When You Leave.
2: Dat was toen. 3.

13e Rideau wilde zijn met Wham! Wake me up before you go, go. Werd geen nummer 1 in de Nationale Hitparade. Wel bij de concurrenten, maar ja, hier zat nog een single boven. En die bleef 4 weken op 1 plakken. Het gaat om het Liverpoolse gezelschap Frankie Goes to Hollywood. Na de debuutsingle Relax kwam er eentje overheen die nog harder ging. Two Tribes. Wanneer 2 stammen ten oorlog gaan, ja, dan gaat het alleen maar om wie er scoort. En uiteindelijk in de videoclip knalt de hele aardbol uit elkaar. Fatalistisch, zo kun je het noemen. Maar jongen, we zaten midden in de Koude Oorlog. En niemand trof dat beter dan Frankie Goes to Hollywood.

0: is er weer 50 minuten popmuziek op jouw tv. Met de beste clips, de beste groepen in de studio en ons computerspel Rat Race. Hoor het, zie het, voel het. Donderdagavond om 7 uur op Nederland 1.
1: Art Garfunkel in de top 100 alle tijden met Bright Eyes. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de gang van zaken omtrent de top 100 alle tijden, op pagina 362 en 363 van Teletext kun je alles nalezen.
2: De jaren 60.
3: Bubbling over with!
2: Op Radio Gelderland.
4: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Nee, we zijn er nog niet. Zo leuk, hè, dat geintje er al in zit. Zo'n oude 1960 plaatje. De Contours, Do You Love Me? En dan al zo'n valse fade-out erin bouwen. Ja, het was even een nablussertje, zeg maar, na Frankie Goes Hollywood, Two Tribes, nummer 1 in 1984, 42 jaar geleden. En dan, mensen, zijn we aan het eind van deze editie van Alle 13 Goed. De non-stop van Radio Gelderland brengt jou de avond in morgenochtend om 7 uur. Karsten van Dijk met Zin in Zondag. Morgenmiddag ben ik er weer, dan staat 1972, de zomer van 1972 centraal. En het mooiste tot het laatst bewaard natuurlijk. We eindigen met Herman Brood. Ja, in 2001 sprong hij van het Hilton af en toen was het klaar. Hij had een cover opgenomen van het liedje waar we de uitvoering van Frank Sinatra bekend van is, My Way. Sid Vicious van de Sex Pistols had het ook een keertje gedaan, dus het paste wel bij Herman om het ook te zingen en het dan niet al te serieus en al te netjes te doen. Het werd postuum een nummer 1 en dat is de plaat waarmee

0: way.
1: Radio Gelderland.
2: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Nederland. Het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: maken.
1: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
2: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
3: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
2: Maar eindigde in een drama.
4: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
2: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Zegt de naam Jillis Bruggeman u iets? Nee? Hij was de laatste Nederlander die werd opgehangen omdat hij van mannen hield. Dat gebeurde in 1803 in Schiedam. En dan denk je toch, zou hij zijn ogen geloofd hebben als hij vandaag in Amsterdam was geweest? Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er zijn nog altijd 70 landen met LHBTQ-vijandige wetgeving. En in 10 van die landen kun je vandaag als queer, zelfs nog zonder pardon, de doodstraf krijgen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vanaf dit weekend moet het makkelijker worden om aan foto's of filmpjes te zien of ze met AI zijn vervaardigd. Tenminste, als het aan de Europese Commissie ligt. Wat gaat er veranderen? In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog. Miljoenen mensen wachten daardoor op hulp. Dirk Segaar van het Rode Kruis is net terug uit Soedan en vertelt straks over zijn bevindingen. Morgen is de documentaire Ja, ik wil op televisie te zien over die bijzondere dag in 2001 waarop het homohuwelijk officieel van kracht werd. Klokslag middernacht gaven 4 homostellen elkaar op die 1 april het ja-woord in de Amsterdamse Stopera. Een wereldprimeur. Gert Kasteel en Dolf Pasker werden daarmee het eerste mannelijke koppel ter wereld dat met elkaar trouwde. Ze zijn hier straks in de studio. En in onze serie over muziek uit 1976, het geboortejaar van het oog, vanavond deze nummer 1 hit van de Amerikaanse rockband Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 1 augustus.
3: Geniet van het leven en wees nooit bang om veroordeeld te worden. Amen.
2: Feest tijdens het Canal Parade in Amsterdam, waar alles draaide om
4: freedom and a celebration of liefde, love, everything, alles.
2: Vanwege de aanslag in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen, zoals betonblokken langs de weg.
5: Ik ben er verdrietig van dat het nodig is.
2: Het leek wel alsof mensen extra hard wilden feesten vanwege die eerdere aanslag.
6: Nadat er wat er in Berlijn gebeurde, is het echt anders geworden. En Pride is niet alleen zeg maar dit. Het is niet alleen een botenparade, Pride is ook een protest.
2: En dat is nodig, want de acceptatie van LHBTI'ers gaat achteruit. Dat merkt ook deze man.
7: Ik durf niet meer hand in hand te lopen. Terwijl ik toch al meer dan 65 jaar, 70 jaar uit de kast ben.
2: Ook deze vrouw is voorzichtig geworden.
8: We hebben dan nu schmink op. Maar
9: regenboogvlaggetjes op je wangen.
8: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook make-up doekjes mee. Dat als we teruggaan met het OV, dat we dan dat niet op hebben.
2: De soap rond FIFA-baas Infantino ging verder. Zijn omstreden WK-plan blijkt een eenmansactie.
10: Alle voetbalbestuurders, alle voorzitters die het hele WK naast hem hebben gezeten bij al die wedstrijden, niemand wist ervan. Zijn eigen vertrouwelingen, 2 zijn gisteren opgestapt, wisten van niets.
2: Na alle commotie heeft Infantino zijn plan ingetrokken.
11: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino.
12: FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
2: Maar daarmee is de kous niet af. De KNVB is het vertrouwen in de FIFA-baas kwijt.
13: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg.
2: Drukte op de Europese wegen. Het is zwarte zaterdag.
14: Het heeft vooral te maken met het feit dat veel mensen in Frankrijk het eerste weekend van augustus vrij krijgen. En daar wil iedereen ook direct op reis.
2: Het zorgde voor lange files. Dit meisje vond dat
15: heel erg irritant. Omdat je heel lang in de soort rij moet staan of zo. En dan wacht je maar tot je verder mag rijden.
2: Ook voor dit meisje was het afzien.
15: Walen, want ik moest heel erg nodig naar het toilet.
2: Tot slot nog even terug naar de Canal Parade. Daar was ook een opvallende bezoeker uit Spanje. Sinterklaas.
16: Iedereen kan uit de kast komen, dus ik ook.
2: Voor de gelegenheid was zijn pak niet rood, maar roze.
16: Het is zo leuk dat ik dit dan kan doen als een soort van cabaret. Maar wel stout blijven, hè? Dat wel, hè?
2: Dit jongetje wilde die speciale Sinterklaas nog iets meegeven.
17: Veel plezier en eerlijk zou zeggen, maak nog lekker kan cadeautjes.
18: Ja, ik dat ga ik doen, dankjewel.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De hoge temperaturen en droogte veroorzaken in Hongarije een ernstige droogte. Het waterniveau van de Donau is zo laag dat de enige kerncentrale van het land geen koelwater meer heeft. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat de kernreactor stilgelegd moet worden. Stefan Bos is journalist, woont in Boedapest. Goedenavond.
19: Hey, hallo, goedenavond.
2: Ja, hoe belangrijk is deze kernreactor Pax voor de elektriciteitsvoorziening van Hongarije?
19: Die is heel erg belangrijk, want de Pax-centrale is verantwoordelijk voor normaal gesproken zo'n 40% van de Hongaarse elektriciteit. Mm-hmm. En is daarmee echt, je kan wel zeggen, veruit de belangrijkste energiebron in het land. En het ziet er toch wel naar uit dat ze zijn nu met mannenmacht bezig om het te voorkomen, maar dat we toch wel toegaan naar de eerste volledige stillegging in de 44-jarige geschiedenis van deze centrale. En dat zou wel eens de komende uren en morgen kunnen gebeuren.
2: En wat doet premier Magyar om het elektriciteitsgebruik toch te beperken? Want dat is natuurlijk nu nodig.
19: Ja, precies. Nou, hij heeft vanavond een decreet uitgegeven en gezegd dat Hongarije noodmaatregelen gaat nemen en zelfs grootverbruikers zal opleggen om minder energie te gebruiken en desnoods om hen zelfs af te sluiten als zij niet voldoen aan de gevraagde besparingen. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor industriële bedrijven, waaronder autofabrikanten, batterijproducenten en dat soort zaken. En ja, er werken heel veel mensen bij. Dat kan ook voor de economie heel vergaande gevolgen hebben. Nou, en je merkt het nu al, hè, want ook goederentreinen die worden al tijdens piekuren stilgelegd. Nou, ze hebben ook besloten om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de sierverlichting van overheidsgebouwen uit te schakelen. En wat ik ook kan waarnemen is dat bijvoorbeeld de trams en metro's in Boedapest hier, die rijden al veel langzamer, of zelfs helemaal niet, om energie te besparen.
2: En kun je ook zien dat die Donau heel laag staat?
19: Ja, zeker. Wat je ook kan zien, hè, is dat dat is dan misschien in al die ellende ook wel weer bijzonder. Dat je ook ziet dat bijvoorbeeld families over de nieuw blootgelegde zand- en grindbanken lopen. En wat je ook kunt zien, bijvoorbeeld, dat kon ik ook waarnemen, dat er was een kunstenaar die een landschap dat tot voor kort nog onder water had gestaan tekende. En je ziet bijvoorbeeld ook dat nu bijvoorbeeld de delen van de oorspronkelijke Vrijheidsbrug, dat is een heel belangrijke brug hier, nou, die werd gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd weer herbouwd, maar die stukken die waren altijd nog onder de Donaurivier. Nou, en die kun je nu ook zien. Dus ja, dat merk je ook. Het is een beetje, aan de ene kant heb je ook wel de hoop, hè, van de families die ze duidelijk laten zien, maar toch ook wel de ellende. En Hongarije begeeft zich, zoals wel vaker in de geschiedenis nu, tussen die twee uitersten eigenlijk op dit moment.
2: Het klinkt ook toch wel enigszins onheilspellend. Maken mensen zich zorgen?
19: Ja. Nou, wel in bepaalde buurten. Want ik, bijvoorbeeld hier vlakbij Boedapest, daar is het plaatsje Szentendre. En daar zijn duizenden mensen nu zonder drinkwater komen te zitten. Er zijn ook al soldaten onderweg. Die hebben daar ook al water verspreid. En Peter Magyar, dus de nieuwe premier eigenlijk, die heeft al gezegd, dat we gaan jullie helpen, maar blijf wel minder water gebruiken. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijk, want het ziet eruit dat het de komende week heel erg heet blijft in Hongarije. Dan kan je echt denken aan 38 tot 40 graden. Dus ja, dat is toch wel een groot probleem aan het worden voor heel veel Hongaren op dit moment.
2: Neem jij zelf ook maatregelen?
19: Nou ja, ik Ik voel me eigenlijk een beetje schuldig, want ik heb voor het eerst 12 jaar een airconditioner aangeschaft, twee weken geleden. Maar het werd hier wel heel erg heet, maar ja, die wil ik dan ook weer niet altijd aanlaten. Je probeert wel natuurlijk ook rekening mee te houden. Er wordt ook wel een beetje gevraagd om solidariteit onder de mensen die hier wonen. Want ja, als iedereen natuurlijk tegelijkertijd op dat net gaat, ja, dan krijg je echt grote problemen. Mensen zijn ook al opgeroepen om tussen bijvoorbeeld 5 en 10 uur 's avonds niet allemaal tegelijk allerlei dingen te doen. Van de wasmachine tot andere dingen. Dus dat wordt wel gezien als een probleem. Maar wat natuurlijk ook denk ik wel interessant is om te kijken van hoe gaat de nieuwe premier het nou aanpakken. Hè? Hij heeft natuurlijk de voormalige premier Viktor Orbán al beschuldigd van een hele slechte infrastructuur. Hij heeft ook gezegd dat heeft ook te maken met de problemen die we nu hebben. Maar ja, mensen zeggen, oké, het is één ding om dat te zeggen, maar wat ga jij er nu aan doen? Ja. En dat kan nog wel heel spannend worden voor hem.
2: Stefan Bos, dank je wel en houd het hoofd koel. Hè?
19: Dat zal ik doen. Tot je dienst.

0: Jason Mraz, Make It Mine. Of een foto of een filmpje echt is of met AI gegenereerd, zou vanaf dit weekend makkelijker herkenbaar moeten zijn. Want morgen gaat de Europese Commissie samen met de lidstaten beginnen met het handhaven van eerdere wetten. En er komen regels bij, waaronder een verplicht etiket op door veel met AI gemaakte plaatjes. Bert Hubert, tech-expert, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, als ik morgen mijn vakantiefoto's dan oppoets met behulp van AI en op Instagram zet, moet ik daar dan ook een labeltje op plakken?
1: Nee, dat heeft helemaal niks te maken met individuen.
0: Oh.
1: Dat is ook wel een beetje raar. Maar de Europese Unie mag allerlei wetgeving maken, maar met name over economisch handelsverkeer. En wat individuen doen met hun foto's, dat zoeken ze maar lekker zelf.
0: Voor wie gelden die regels dan wel?
1: Die gelden eigenlijk voor iedereen die bedrijfsmatig iets doet. En er staat zelfs letterlijk in de uitleg van individuen die foute politieke plaatjes maken en deepfakes, ja. Zelfs die mogen helemaal los.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus bepaalde creatieve politici tussen aanhalingstekens kunnen flink hun gang gaan.
1: Kunnen helemaal hun gang gaan.
0: Zonder etiket.
1: Zonder etiket. En voor wie het wel van belang is, zijn bedrijven als bol.com of booking.com. Die bijvoorbeeld plaatjes hebben van producten die met AI gemaakt zijn en eigenlijk veel mooier zijn dan de echte producten.
0: Kunt u een voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken?
1: Je kan bijvoorbeeld zijn als je op een vakantiehuisje hebt, wat je te verhuur aanbiedt. Alleen de echte foto's zijn een beetje sneu. Vervolgens ga je lekker aan de slag met AI en maak je er een paleisje van.
0: Ja.
1: En zet je die foto online. Dus u kunt ook dit huis huren. Daar zou nou wel een melding bij moeten komen van trouwens, deze foto is met AI gemaakt.
0: Ja, ik neem aan dat die bedrijven daar niet op zitten te wachten.
1: Nee, die zitten daar niet op te wachten. Maar ze hebben jarenlange voorbereidingen gehad. Want deze wet is al 5 jaar geleden aangekondigd. Maar desondanks zitten de Zalando's van deze wereld. Zitten nu toch zeggen, het is ons niet duidelijk of we onze schoenenfoto's moeten labelen of niet.
0: Ja. En die bedrijven gaan misschien ook denken van we doen er niet aan mee.
1: Nou, dat zou best wel kunnen. Je zou dus heel goed moeten controleren. Houden die bedrijven zich daar wel aan? Zijn die schoenenfoto's wel echt? Dan zou je toezichthouders moeten hebben die daar echt zin in hebben. En wat we nu zien, dat in 14 van de 27 EU-landen heeft men nog geen hoofdtoezichthouder aangewezen op deze wet.
0: Wat er ook verandert is, dat heeft te maken met onze sollicitaties, hè?
1: Ja.
0: Wat gaat er veranderen?
1: Nou, het is nu zo, en deze wet bestond al, dat als een werkgever bijvoorbeeld sollicitanten gaat sorteren met AI en dan tegen AI zegt van kies jij maar de 10 beste of zo, dan moet de software die daarvoor gebruikt wordt speciaal gekeurd zijn. En er moet een keuringsrapport van zijn. En moet ook inzicht geven. Dus dat je als een sollicitant vraagt waarom ben ik het niet geworden, dan moet de software er iets over kunnen zeggen. Die wetgeving gaat inderdaad vanaf morgen gehandhaafd worden. Maar het lijkt er nu op dat dat soort software in Europa in ieder geval nog niet zo heel veel wordt gebruikt.
0: Maar ik kan dan dus tegen een bedrijf zeggen, ik wil weten hoe dit is geselecteerd.
1: Ja, dus als je bent afgewezen, dan kun je zeggen, ik wil graag weten waarom.
0: Ja.
1: En dan moet men zeggen, de AI heeft gezien dat uw kennis van Frans was niet goed genoeg.
0: Maar omgekeerd, als ik een met AI gecomponeerde sollicitatiebrief schrijf, hoef ik dat niet.
1: Nee, dat is heel leuk voor burgers en voor individuen. Die kunnen helemaal los. Maar voor bedrijven gelden er nu wel regels.
0: Gelden die regels ook bijvoorbeeld voor die, ik zie vaak van die filmpjes van vioolspelende katten en kokkerellende honden en zo. Dan vermoed ik wel dat het AI is natuurlijk.
1: Ja, maar daar geldt deze wet ook alweer niet voor.
0: Nee?
1: Je moet echt het is wel wat breder. Dus je moet een foto of een filmpje of geluid hebben gemaakt van iets wat zou kunnen bestaan met het doel tot misleiding. Dus dat je een leuk AI-kattenfilmpje hebt gemaakt is op zich niet zo erg. Tenzij je zegt, je kan die kat bij mij komen kopen.
0: Dan wordt het anders.
1: Dan wordt het anders, want dan ben jij net aan het doen alsof die kat echt bestaat.
0: Dus er moet een winstoogmerk zijn.
1: Nou, niet zozeer een winstoogmerk. Je moet mensen in de war brengen. En dat ze misschien denken van dit wat ik hier zie op dit AI-filmpje, misschien is dat wel echt.
0: Ja, maar met gewone foto's kun je ook mensen in de war brengen natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is dus eigenlijk een beetje oneerlijk. Ik besprak dit ook met iemand uit de business. En die zei van we hebben ook lenzen,
0: ja.
1: Breedhoeklenzen, waarmee ik jouw hut op de heide kan uit laten zien dat ze
0: dat
1: villa.
0: Weet iedereen die zijn huis gaat verkopen.
1: Ja, dan kan een magische lens uit de kast. En dat mag allemaal wel.
0: Er zijn ook nieuwe regels. Bijvoorbeeld dat je duidelijk moet kunnen zien of je met een mens of met een chatbot praat. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, dat is wel heel belangrijk. Als jij bijvoorbeeld een klacht indient. Of bijvoorbeeld als je contact hebt met een zorgverzekeringsinstelling. Dan is het wel heel belangrijk om te weten, ben ik mijn hart en ziel aan het blootleggen aan een robot? Of zit hier echt een mens tegenover mij? En ik denk wel dat dat iets is wat mensen wel gaan merken de komende tijd. Dat vaker dan eerst de handige chatbot zal bekennen van trouwens, ik ben een computer.
0: En heeft dat dan effect op het verloop van de verdere conversatie?
1: Nou, men heeft in ieder geval gezegd, mensen hebben het recht om te weten of ze met een computer aan het praten zijn of dat er echt een mens tegenover hun zit. En ik denk, het zou op mij wel effect hebben, in ieder geval.
0: Vanaf morgen gaat dit dus op papier gehandhaafd worden. Maar hoe gaan we dat regelen in Nederland?
1: Ja, nou niet heel erg best. De Nederlandse overheid is heel traag hiermee. Heeft ook de officiële regelgeving nog niet afgemaakt. Daar hadden ze in Europa wel rekening mee gehouden. Dus ze hebben gezegd, ook al maakt Nederland hem niet af, de wet gaat toch in. Maar we hebben niet een toezichthouder aangewezen voor deze wet. We hebben er iets van 8 aangewezen. En die hebben ieder natuurlijk een klein stukje van de taart.
0: Ja.
1: Ieder van die toezichthouders heeft het natuurlijk al best wel druk. En die hebben natuurlijk alle kansen nu om te zeggen, nee, dat is een stukje van een van de andere toezichthouders. Dus dat hoef ik niet te doen.
0: Want een wet zonder handhavers werkt niet, hè?
1: Nee, en dat hebben we in Europa nu al eerder gezien. Europa schrijft al meer wetten. Ook de UBO-wet, waarin je kan zien van wie is deze BV nou, voeren we in Nederland gewoon niet uit.
0: Maar ik neem aan dat de Facebooks en de Instagrams van deze wereld daar dan ook eigenlijk nu al een beetje om moeten lachen.
1: Ja, nou, die sterker nog, die hebben zich in een vroeg stadium betrokken bij deze wet. En die hebben in hoge mate hier ook helemaal niets mee te maken. Want de wet heeft gezegd, wij gaan over de mensen die de foute plaatjes maken. Maar als je zegt van ja, iemand, een individu heeft dit foute plaatje geüpload op zijn Facebookpagina, dan zegt Facebook, ja, dat is niet ons probleem.
0: Ja, ja, en dan hoef je er niks van aan te trekken.
1: Nee.
0: Maar het lijkt wel of niemand de behoefte heeft om er bovenop te zitten. Of is dat een beetje cynisch?
1: Nee, dat klopt wel. Europa heeft eerst een periode gehad van nou, wij zijn het handhavingscontinent.

0: AI-labels gaan zien tijdens dat online shoppen?
1: Nou, ik denk dat dus niet. Nee. Want ik denk dat heel veel bedrijven zullen zeggen van nou, ze hoeven ook alleen maar wel nieuwe plaatjes te melden of het AI is of niet.
2: Dus wat en ze er al op hebben staan,
1: dat mag gewoon blijven. Ah, ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel even kan duren voordat je zo'n AI-label ooit een keer in het echt gaat zien.
0: We gaan het afwachten. Bert Hubert, dank u wel. De oorlog in Soedan duurt al meer dan 3 jaar. Dirk Segaar, directeur internationale hulpverlening van het Rode Kruis, reisde 1,5 week door het gebied waar miljoenen ontheemden behoefte hebben aan hulp. Duizenden lokale Rode Kruismedewerkers proberen de slachtoffers te helpen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, je vroeg me om je te tutoyeren, dat ga ik dus ook proberen. Wat viel je het meeste op tijdens de reis?
3: Ik heb ongeveer de helft van het land doorkruist. En wat me enorm trof is hoe ongelooflijk het hele land getroffen is door deze crisis. Maar je ziet na meer dan 3 jaar conflict dat de impact enorm is. Je ziet nu dat 35 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Mm. Dat is 2/3 van de hele bevolking. En dat ontzettend veel mensen natuurlijk het geweld ontvlucht zijn. Meer dan 14 miljoen. Het is niet alleen de grootste humanitaire crisis ter wereld. Het is ook de grootste ontheemdingscrisis ter wereld. En het was zo. Het greep me enorm aan om te zien hoe dat ook op de gebieden die niet direct door het conflict geraakt zijn, die daar net buiten liggen, hoe die enorme impact ook daar te voelen is. Want wat je ziet is dat de economie ingestort is. Dat de landbouwproductie enorm is afgenomen. Mensen zijn hun banen verloren. Je ziet dat de doktoren, de leraren, de handelaren, de industriëlen, die zijn allemaal weggevlucht. En daarmee wordt het dus enorm moeilijk, zelfs als je niet direct in het conflict zit, om te overleven. En als je dan daarbovenop die enorme ontheemdingscrisis hebt, die 14 miljoen mensen die ik noemde, die moeten opgevangen worden op een plek waar mensen het al ontzettend moeilijk hebben. Ja.
0: En als er nou zoveel mensen hulp nodig hebben, waar begin je dan eigenlijk als Rode Kruis?
3: Nou, dan begin je bij de lokale mensen. Dan begin je bij de lokale hulpverleners. En dat vond ik ook het inspirerende daarvan. Hè. Wij werken heel nauw samen met het Rode Kruis in Soedan, de Soedanese Rode Halve Maan. En zij hebben 110.000 vrijwilligers die in alle 18 staten van Soedan, als enige organisatie echt in alle staten, in alle provincies, zou ik maar zeggen, aanwezig zijn. En waar ik dus aankwam op plekken in de midden van de woestijn, uit een zandstorm, is daar opeens een vluchtelingenkamp, 20.000 mensen in Natbara, waar geen spatje schaduw is. Het is meer dan 40 graden. En er is bijna helemaal niks. En deze mensen zijn met name gevlucht vanuit El Fasher. Ja. Waar in oktober deze enorme gewelddadige aanval plaatsvindt. Waar heel veel mensen om.
0: En wat voor soort hulp verlenen jullie dan?
3: Ja, nou dat is dus het interessante om te zien. Hè, dat je met heel weinig relatief middelen er opvang wordt geregeld. Dat er net voldoende, het is weinig, maar net voldoende water wordt gebracht naar een plek zoals dit. Dat er sanitatie, toiletten, et cetera, wordt opgezicht. En dat is er dan 1 mobiele kliniek. Waar in ieder geval mensen gescreend kunnen worden. En er is er 1 ambulance die dan geregeld kan worden om de meest erge gevallen. En ik heb echt een aantal mensen gesproken die de meest onwaarschijnlijke wonden hadden nog van het geweld in El Fasher. Die dan gelukkig de juiste behandeling kunnen krijgen in een ziekenhuis wat nog wel functioneert. Maar ook in deze situatie moet je even voorstellen dat 80% van de ziekenhuizen niet functioneert meer. Dus het is echt heel erg ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook inspirerend om te zien in al dit soort plekken, die zijn echt in the middle of nowhere. En er is bijna geen internationale hulp. En er is sowieso geen internationale aandacht voor dit soort plekken. Mm-hmm. Maar waar dan de lokale hulpverleners toch met heel weinig middelen ongelooflijk goed werk verrichten.
0: Het is natuurlijk ook eens nog gevaarlijk werk, hè? Want de strijdende partijen ontzien hulpverleners niet.
3: Nee, dat klopt. Het is ongelooflijk gevaarlijk. Het is in de conflictgebieden levensgevaarlijk, maar eigenlijk in het hele land. Hè. Je ziet veel aanvallen, hè, ook vanuit de lucht, nu niet alleen maar aan de frontlijn, maar ook elders plaatsvinden. En ook vaak zijn het burgerdoelen die worden geraakt, ziekenhuizen, markten, echt om angst aan te jagen. Dus het is zeer gevaarlijk. We zijn 24 van onze hulp.

0: hulpverleners inmiddels verloren sinds het begin van het conflict, terwijl ze actief hulp aan het verlenen waren. Dus je moet echt denken aan het neerschieten van Rode Kruismensen, ja, die hulp, die voedselhulp aan het geven zijn aan mensen die het nodig hebben. En, dus het is zeer, ja, het is zeer, zeer gevaarlijk.
1: En wat kun jij daar zelf als directeur doen?
0: In Khartoum, waar ik ook in de hoofdstad waar ik aan kwam, spreek ik met zowel de topmensen van de Verenigde Naties als van de autoriteiten daar, om te kijken wat er nog meer gedaan, zelfs met zeer beperkte middelen. Maar wat ik dan zowel met de VN-topmensen als met de autoriteiten probeer te bespreken, is of er dan manieren zijn om van de financiering die wel beschikbaar is, hoe we dat sneller en meer nog door kunnen zetten naar dat lokale niveau. Hè? In plaats van dat je probeert voor meer geld internationale mensen binnen te krijgen. Mm. Om te kijken van, deze lokale hulpverleners, die zijn er al. Die mobiele klinieken, die zijn er al. Ze doen al ongelooflijk goed werk. Mm. Als wij hun gewoon net wat meer die financiering bij hen terecht kunnen laten komen. Ja. Of de goederen die moeten worden uitgeleverd, dat we die sneller naar hen kunnen krijgen. Ja. Dan kan je zelfs met minder geld meer bereiken.
1: De oorlog duurt inmiddels 3 jaar. De strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire rebellen groep RSF gaat nog steeds door. Wat is er eigenlijk nodig om het bloedvergieten te stoppen?
0: Nou, wat nodig is, is dat de internationale gemeenschap samenkomt met die landen die echt invloed hebben om druk uit te oefenen op beide kanten van dit conflict om het geweld te stoppen. Want deze humanitaire crisis, die eigenlijk een protectie- en veiligheidscrisis is, dat begint met het stoppen van het geweld. Mm. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om de landen die daarachter staan, die helpen met de financiering van dit geweld, of wapens aanleveren, dat ook zij daarop worden aangesproken en dat die toevoer stopt. Want daar begint alles mee. Dat het geweld, het extreme geweld, waar ontzettend veel burgers bij omkomen, dat stopt.
1: Je eerder woonde en werkte je 8 jaar als VN-onderhandelaar in Soedan. Gaat deze crisis je daardoor ook extra aan het hart?
0: Zonder meer, ja. Ik heb lang in Darfur, in El Fasher zelfs, gewoond. De stad die het meest uitgesproken geweld heeft beleefd, met heel, heel veel burgers die daarbij zijn omgekomen. Dus die mensen ken ik persoonlijk. Er zijn nog oud-collega's van mij. Ik ben nog steeds met hen in contact.
1: Word je niet moedeloos van dit conflict?
0: Nee. En weet je waarom niet? Omdat ik tegelijkertijd ook het beste van. Ik zie het slechtste van medemenselijkheid. En ik zie ook het beste van medemenselijkheid. En het is zo ongelooflijk inspirerend om de vrijwilligers van de Soedanese Rode Halve Maan, die ook in Khartoum bijvoorbeeld, waar nu alles verwoest is na 3 jaar in het centrum, na 3 jaar oorlog. Daar zijn gewoon 20.000 vrijwilligers, die zijn daar gewoon gebleven. Ondanks het gevaar voor zichzelf, het gevaar voor hun familie die daar moesten blijven, ondanks dat hun huis vaak kapot geschoten is of volledig geplunderd. Toch er blijft met gevaar voor eigen leven, omdat ze zeggen van, met al dit geweld, het is letterlijk wat ze mij zeiden, en ik heb hen ook ontzettend bedankt. Met al dit geweld bleven wij eerst de hulp bieden en mensen evacueren en
1: dat
0: doden begraven.
1: Lichtpuntje.
0: Zij zeiden, wij willen hoop en medemenselijkheid laten zien, terwijl we omringd zijn door geweld en haat. Nou ja, en dat gaat me echt door merg en been. En dan wil ik echt alles voor hen doen. Ik vind ook als internationale gemeenschap, dat soort overlevingsdrang en dat soort goedheid, dat moeten wij erkennen. En dat moeten wij belonen op de een of andere manier. Ja. Om hen niet te vergeten, om hen te blijven steunen.
1: Dirk Segaar van het Rode Kruis, dank je wel voor je verhaal.

0: Carole King, I Feel the Earth Move. Wie vandaag de feestelijke beelden van de Canal Parade heeft gezien, zou bijna vergeten dat het burgerlijk huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht pas 25 jaar geleden werd opengesteld. Over die periode in aanloop naar dat collectieve ja-woord is een documentaire gemaakt. Morgen is die film Ja, ik wil te zien op NPO 2. En twee van de hoofdrolspelers zijn hier, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Was het voor jullie vandaag ook een feestelijke dag met die Canal Parade? Waren jullie erbij?
2: Ja, we waren erbij.
0: Ja?
2: Het was heel feestelijk, ja. Het was erg leuk. Echt een groot feest in de stad.
0: Ja.
2: En heerlijk.
0: Hebben jullie al die Canal Parades tot nu toe meegemaakt ook?
3: Ja.
2: Ik wel. Ik weet niet, heb jij ze ook allemaal meegemaakt?
3: Ja, wat korter dan jij, denk ik.
2: Nee, de eerste paar niet, want toen kennen we elkaar nog niet, denk ik.
0: Maar, okay. Jij bent er vanaf het begin bij geweest.
2: Ja, ik heb ze allemaal gezien.
0: Ja. Op 1 april 2001 gaven jullie elkaar het ja-woord voor het oog van de hele wereld. In de documentaire komen jullie in andere stellen aangereden in een kever, hè, strak in het pak. Camera's flitsen overal alsof jullie filmsterren zijn. Hoe was dat voor jullie?
3: Een overval.
0: Een overval?
3: Ja, dat was gearrangeerd zonder dat wij dat wisten.
0: Ja. Ja. En hoe beviel die overval?
2: Goed. Ja? Goed. Ja, ja. Ja, het was een happening.
3: Het was een happening, ja.
2: Met ons huwelijk, dat we ook dit nog zo mochten vieren, zo groot. Dat was toch wel een... Als je binnenkomt en je wordt zo welkom geheten. Dat heeft niet iedereen die zijn huwelijk in het huwelijk treedt.
0: Dolf, jij zei ook, we moeten er onberispelijk uitzien. Hè? Waarom vond je dat zo belangrijk? Jullie zien er echt schitterend uit in jacket bijna, hè?
3: Ja. Het was niet echt van een trouwpak. We zijn ook speciaal naar een plek geweest waar we dat konden kopen. Omdat ik het idee heb, maar misschien is dat ook mijn vooroordeel, dat heel veel mensen het vooroordeel hebben dat homoseksuelen misschien de kantjes er vanaf lopen of alleen met...
0: Slonzig zijn of zo.
3: Slonzig zijn of alleen met seksualiteit bezig zijn. En voor ons is het een serieuze aangelegenheid dat wij... Dat we deze relatie wilden bevestigen met een huwelijk. En zoals menig hetero dat doet. Maar iedereen is vrij om te doen het laten wat hij wil natuurlijk.
0: Hoe werden jullie eigenlijk een van die getrouwde koppels, Gert?
2: Door ons aan te melden bij toenmalige K-krant. Henk Krol die had een klein kolompje had hier staan. En er werden mensen gevraagd die partnergeregistreerd waren al. En die mee wilden doen aan het huwelijk. Ja. Dat opgesteld zou worden op... Op 1 april. Nou, dat leek me erg leuk. Ik had het gelezen en Dolf...
3: Ik zei, nee, dankjewel.
0: Maar... Nee, jij wilde niet?
3: Nee, ik wilde echt niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Wat trok je er niet aan? Huwelijk niet? Of de...
3: Nee, wel trouwen, maar niet in het zo'n happening. Openbaar. Niet met een happening.
0: En moest hij jou echt over de brug trekken?
3: Ja, dat moest hij wel, ja.
2: Maar je had ook de indruk dat het een Koreaanse bruiloft zou worden. Een grote bruiloft met allemaal plumage en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus we hadden ook geen idee wat het zou worden. Maar we hebben ons opgegeven en mochten toen langskomen... Henk. En er waren toen 6 stellen waarvan.
0: Maar je moest echt op proef even bij
2: ja, Henk. Er was een soort bijeenkomst. Waar,
0: ja. Hadden jullie er ooit bij stilgestaan dat zo'n intiem moment tussen twee mensen de geschiedenisboeken in zou gaan als een symbool voor de queer emancipatie?
2: Nee.
3: Nee, en ik had er ook toen stond ik ook niet bij stil, want ik vond het een heel intiem moment eigenlijk. Maar dat het eigenlijk helemaal. Ja, het was heel intiem, maar ook weer helemaal niet. Omdat er zoveel cameramensen en iedereen eromheen stond.
0: En de hele wereld leefde
3: mee. De hele wereld keek mee en ik vond het heel lastig voor mezelf.
0: Ja?
3: Ja, maar het is goed gegaan dus.
0: Maar jij dacht, dit is te veel aandacht.
3: Ja, ik zat erin, dus ik kon niet meer terug. En ik had dus liever nee gezegd, maar achteraf denk ik... dit is een enorme verrijking voor mijn leven geweest.
0: En dat was het ook.
3: Dat is het ook en dat was het ook. Dus ik ben heel blij dat ik me heb laten overreden. Zeg maar.
0: Niet iedereen in de homo-wereld was enthousiast over zo'n homohuwelijk, hè? Waarom?
2: Nee, COC was bijvoorbeeld een felle tegenstander.
0: Oh, ja?
2: Ik ken ook nog steeds mensen die het eigenlijk maar niks vinden... uit de homo-beweging.
3: Wel, maar vertrutting.
2: Die het vertruttig vinden of
0: vertrutting.
2: Maar niet nodig vinden of niet ver genoeg vinden gaan en vinden dat er allerlei huwelijken mogelijk moeten zijn met meerdere mensen. Dus het was niet van de COC was het zeker niet
3: Nee,
2: dat is wel veranderd trouwens hoor. Want ik heb met 50 jaar huwelijksfeest heb ik de nieuwe voorzitter van COC gesproken en die praat toch echt anders nu hierover.
0: Ja. Jullie zijn nu 25 jaar getrouwd. Jullie werden om die reden ook benaderd door Suzanne Borstboom en Justine van Overheem. Twee jonge makers
3: die
0: ja, zich bijna niet, die kunnen zich helemaal niet herinneren dat het huwelijk niet was opengesteld voor homoseksuelen. Ja. En die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Hoe was dat eigenlijk? Want het is, voor jullie was het een groot moment. En voor hun was het bijna moeilijk voorstelbaar dat dat ooit niet kon.
3: Gelukkig waren we gewaarschuwd, want ik ben donor. En een paar van mijn donorkinderen die vertelden me dat ook. Ja, ja, maar dat is toch heel normaal. Hoezo? Dat gaat toch nooit meer weg? Zo, ja.
0: En wat zeiden jullie dan?
2: Nou, dat is niet zo, hoor. Dat is niet gegarandeerd. Nee. Daar is heel erg voor gevochten of heel erg voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Niet door ons dan wel, maar we hebben eraan meegezet. We zijn vrij figurant meer geweest eigenlijk. Zo zien we ons tenminste zelf. Maar er is echt hard voor gewerkt. En dat is niet een zekerheid in deze wereld.
0: Ja. Waren jullie ook bezig met met de politiek rondom dat huwelijk? Hè? Want dat echt iets betekende. Dat jullie konden trouwen? Volgden jullie dat op de voet?
3: Dat hebben we wel gevolgd, ja. Maar we hebben daar tot... Ja. Trouwens, wel een saillant detail. We waren toevallig in een kamer samen met Wopke Hoekstra van het CDA toen. Mm-hmm. En die zei, ja, het CDA is inmiddels wel tot het inzicht gekomen dat het oké is.
0: Dat zei die?
3: Ja, dat zei die.
0: Ja, en je vertelt het ook met een grote lach.
3: Ja, ik moet er een beetje om lachen. Maar het is ook een beetje pijnlijk dat het blijkbaar zo werkt.
0: En langzaam indaalt bij sommige partijen. Ja. Premier Jette was er vandaag ook bij. Is dat voor jullie een bijzonder besef dat we een homoseksuele premier hebben?
2: Ja, is fantastisch natuurlijk. Ja? En dat hij ze ook laat zien.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jullie zelf?
2: Nou, steun. Denk ik dat het... Er mag nog wel wat gebeuren, denk ik. Maar het is steun dat hij er is en dat hij erachter staat, jazeker. Nou ja, dat was natuurlijk ook vorige week... Koningin Maxima, die de Pride opent. Dat is toch ook natuurlijk geweldig. Dus we krijgen wel steun van alle kanten, hebben het gevoel. Ja.
0: Hij sprak zich wel uit over de bezorgdheid. Sprak hij uit over de acceptatie van LHBTI'ers. Ja. Delen jullie die zorgen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, ik denk dat de samenleving enorm polariseert. En een aantal mensen die hebben via het internet enorme roeptoeters om van alles groot te roepen. En de zwijgende minderheid die doet dat niet. En dus je krijgt steeds meer polarisatie. En het wordt ook steeds lastiger om het midden te blijven vinden, zeg maar, met elkaar.
0: Merken jullie dat ook in jullie eigen leven?
2: Dat wou ik net zelf zeggen. Wij merken het zelf niet. We merken het door sociale media soms wat te lezen. Maar we merken persoonlijk in ons leven toch niet... Dat het verandert, dat het vermindert. Nee, we kwamen vanavond kwamen we thuis van de Pride. En tot onze verbazing zien we bij de buren ook een Pride-vlag hangen.
0: Oh ja.
2: Bij ons hing er eentje en daar hangt dus ook een vlag. Mensen hebben kindertjes en zijn is een heterostel wat getrouwd. Dus toch erg leuk om te zien.
0: Dat geeft het gevoel van dat we gaan de goede kant op.
2: Ja, de goede kant op wil ik niet zeggen, maar het is niet dat we de verkeerde kant op gaan. Laat dat zo. Zo voel ik het niet.
3: We gaan de goede kant op, maar er zijn tegenkrachten. Ja.
2: En wees eerlijk, kijk, toen we 15 jaar geleden gingen trouwen, toen was er geen land waar het mogelijk was. En we hadden ook geen idee dat het mogelijk zou worden. En er zijn nu wel bijna 40 landen waar het kan. Dus het is ook waar kijk je? Is het glas half vol of half leeg?
0: Ja. Want er zijn ook 60 landen waarin je als homo niet vrij bent. Hè?
3: En er zijn nog een heleboel landen waar je wordt vermoord als het bekend is. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Aan het eind van de docu zeg jij, Dolf, dat je hoopt dat het nu zo normaal is dat we er over 25 jaar niet meer over te spreken.
3: Ja.
0: En toch doen we dat. Met welke boodschap sluiten we nu dit gesprek af, wat jullie betreft?
3: Wow.
0: Jij mag het ook zeggen, Gert. Als
2: ik jou... dat begrijp ik, maar...
0: Of is dat toch wel een gecompliceerde vraag?
3: Ja, het is een gecompliceerde vraag, ja.
0: Ja.
3: Ja, want ik denk dat we de goede kant op blijven gaan, maar mensen pas op je zaak. Dat is zo'n ouderwetse Hollandse uitdrukking van dat je blijf in de vertegenwoordigheid van geest goed kijken wat er gebeurt.
0: Blijf op je hoede.
3: Blijf op je hoede, ja. Ja.
0: Dat zou de boodschap toch wel moeten zijn?
3: Ja, denk ik, ja.
0: Het was mooi om jullie te spreken, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Dank je wel. En de documentaire Ja, ik wil van Suzanne Borsboom en Justine van Overheem is morgen te zien om 19:45 's avonds op NPO 2.

0: Chicago hoorde u met If You Leave Me Now. Een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. En we spreken deze zomer regelmatig over muziekklassiekers van 50 jaar geleden. Johan van Sloot is er vanavond. Hij is muziekjournalist en volgt de band Chicago al langere tijd. Is dit nummer nou typerend voor de muziek die de band in de jaren 70 maakte, Johan?
1: Nee, niet echt. Het was, sterker nog, het was een grote omslag die ze maakten. De band is opgericht rond 1970 als een echte jazz-rock band, dus met heel veel blazers. Ze hadden ook een hele goede blazersectie, wat wel bijzonder was voor die tijd voor hun band. Hadden ze ook best wel wat succes mee, maar de echte definitieve doorbraak die wilde maar niet komen. Althans niet in Europa en in Groot-Brittannië. Dus er moest een wat radiovriendelijker plaat gemaakt worden, vond de platenmaatschappij. En dat werd dit nummer.
0: Ja, maar en geen blazer te bekennen.
1: Er wordt de Franse hoorn gespeeld,
0: oh, toch? Ja,
1: maar niet door de blazerssectie van de band.
0: Oh,
1: sterker
0: nee.
1: nog, die blazerssectie was helemaal niet bij de opname in de studio. En een van die drie mensen die heeft later nog eens gezegd, ik was thuis mijn zwembad aan het schoonmaken toen ik dit nummer hoorde. En ik dacht, welke band is dit? En dat bleek dus zijn eigen band te zijn. En hij hoorde zichzelf niet spelen.
0: Dus ze zijn ook eigenlijk, die blazers zijn op een rare manier aan de kant gezet. Is dat de conclusie?
1: Nou, ze mochten nog wel blijven, maar
0: niet spelen.
1: Bijna alle platen die daarna kwamen, daarop speelden ze een veel minder prominente rol dan in het begin.
0: Ja. Jij zei al, ze hadden een hele andere stijl vroeger. Laten we even luisteren naar een van hun eerdere en minder bekende hit, It's

0: Ja, dit is wel even een hele andere toon.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt ook echt een andere band.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: If You Leave Me Now werd een wereldhit. Zorgde voor een internationaal doorbraak van Chicago. Maar er waren niet alle bandleden dus blij mee.
2: Met name die mensen van de blazerssectie. De gitarist bijvoorbeeld, die voorheen een heel belangrijke rol speelde. Die was er ook niet zo blij mee, want zijn gitaarpartij op If You Leave Me Now werd zelfs overgespeeld door de producer. Dus eigenlijk is het niet zijn gitaarpartij, maar de partij van de producer. Dus die gitarist was ook niet blij. En dat leverde wel wat strubbelingen op in de band. Het succes bleef, en dat was wel een goedmaker voor de meeste bandleden. Ze maakten dus geen ruzie onderling. Ze dachten ook van ja, laten wij nou maar gewoon in de band blijven. Kunnen we het live in ieder geval mooi oplossen. Dat is altijd geld voor ons. Verdienen we heel veel geld, want Chicago was echt heel populair en heel succesvol. Maar ja, laat kwamen er toch scheurtjes in het succes. Begon met die gitarist Terry Kath, die overleed in 1978 onder verdachte omstandigheden.
0: Want wat gebeurde er?
2: Hij is overleden door een pistoolschot.
0: Ja.
2: Een pistool wat hij zelf in zijn hand had. Dus wordt gezegd, was het zelfmoord of was het een spelletje Russische roulette? Daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. En uiteindelijk, en dan hebben we het over 10 jaar later, 1985, stapte ook de zanger uit de band. En ja, een zanger is toch echt een blikvanger. Pieter Cetera, die dacht dat hij het beter alleen verder kon. Ja, toen kreeg de band toch echt wel, de haarscheurtjes werden steeds groter. En toen werd het wel wat lastiger voor de band om succesvol te blijven. En in die tijd waren de blazers eigenlijk al helemaal verdwenen.
0: We hadden net over dat nummer van If You Leave Me Now. Wat vind jij zelf als muziekkenner van dat nummer? Is dat goed gedaan?
2: Het is wel heel knap gedaan, want ja, het glijdt zo voorbij. Je hoort het en ook al vind je het niet goed of word je er niet warm of koud van, er zit wel kwaliteit in.
0: Ja, maar het is ook heel gladjes.
2: Ja, dat is het. Maar je hebt ook van dit soort nummers die gladjes zijn en vooral heel saai. En ik vind het geen saai nummer. Ik zal de radio er ook niet voor uitzetten als ik het langs hoor komen. En er gebeurt nog steeds heel veel, want er wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Ja. Maar het is dus eigenlijk ook wel een nummer dat voor de band een omslagpunt is geweest.
2: Ja.
0: En misschien kun je ook wel zeggen dat ze hun identiteit een beetje hebben ingeleverd toen.
2: Dat is natuurlijk een uitdaging voor veel artiesten en veel bands. Als een platenmaatschappij ziet dat een omslag succes oplevert en dan zegt van nou, maak nog maar meer ballads. En maak nog maar meer platen in ditzelfde genre. Ja, dan moet je dus je afvragen, ja, wat wil ik? Wil ik heel veel van mezelf inleveren? Of is dan de royalty check die je eens in zoveel tijd krijgt dan toch aantrekkelijker? Dat kan natuurlijk ook.
0: Die blazers waren op een gegeven moment weg, vertelde je. Is de rest van de band daarna nog wel blijven samenspelen?
2: Officieel bestaat Chicago nog.
0: Oh ja.
2: Sterker nog, vanavond treden ze op ergens in Amerika. Ik heb het even opgezocht en deze zomer staan ze in Las Vegas. Maar van de hele band is nog maar één bandlid van het eerste uur overgebleven. En de rest is dus allemaal ingewisseld.
0: Ja,
2: of overleden.
0: En wie is dan degene die er nog is, weet je dat?
2: Ja, dat is een van de blazers.
0: Oh, die is weer teruggekomen?
2: Ja, die is
0: die blaast het partijtje nog mee?
2: Die is toch altijd gebleven. Die speelt nog mee.
0: En die zanger waarvan je zei, die Pieter Cetera, is later toch wel enigszins succesvol geworden, of niet?
2: Die heeft een paar solo-hits gehad. Is inmiddels ook al wel wat minder geworden. Maar het is nooit echt goed gekomen met de rest van de band. Want toen ze 10 jaar geleden werden geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Belangrijke plek in Amerika.
0: Mm-hmm.
2: Toen wilde hij niet meewerken. Meestal komt dan zo'n oude band helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Pieter Cetera zei toen van nee, ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt, nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
0: Dat is toch wel een hoop oud zeer ook.
2: Kennelijk wel, ja.
0: Maakt die band, want je zei er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij. Maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe albums?
2: Het laatste album dat ze hebben gemaakt dateert van 2024. Dus dat is redelijk
0: kort geleden. Ja. En is dat wat?
2: Het is niet meer zoals het vroeger was.
0: Nee,
2: kijk, het is echt zo'n typisch zo'n band die het moet hebben van het oude werk. En dat doet het vooral in Amerika heel erg goed. De stadions zitten daar grotendeels vol als zij aan het toeren zijn. Dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken.
0: En is dat dan het oude werk van voor die wereldhit? Of toch die wereldhit en daarna?
2: Allebei. Ja. En If You Leave Me Now wordt keurig gespeeld, want dat is wat het publiek vraagt. Maar af en toe zo'n oud nummer met een paar goede blazers erbij, ja, dat doet het ook wel.
0: Johan van Sloten, dank je wel. En is het, als ze nou in Europa optreden, moet ik er dan heen, denk je?
2: Als je heel erg veel nostalgie hebt na die tijd uit de jaren 70, dan moet je er naartoe gaan.
0: Nou, dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond, na 12 uur, de Ongelooflijke Radio. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu, een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging ik de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.